stukje met Robert de Prachter. En zoals je hoort is er ook wat soundtrack op de achtergrond. Om het interessant te houden voor de mensen die niet alleen maar droge woorden willen horen. Hoewel het zeer interessante gesprekken zijn. Dus ik probeer de focus vooral nog wel op de inhoud te houden. Maar met dus een geïmproviseerde soundtrack live vanuit de studio. In geel in de traditie van Art Science. Lekker experimenteel en onconventioneel. Precies zoals ik ook van hou. En even denken, dus zometeen Robert Prachter nog even een paar minuten. En daarna ga ik het laatste interview opzetten. Wat ik als eerste heb opgenomen. Met Matteo, een van de oprichters van III, oud-directeur. Ook zeer de moeite waard. Dus blijf luisteren en steun de Art Science Interfaculteit. Check hun Instagram, zoek het op het internet. Teken de petitie. Want dit is een afdeling die echt goud is voor de wereld. En, zeker ook hier. En we echt niet kunnen verliezen. Zou ik zeggen. Dat is gewoon zonde.

0: Maar wat mij nogal fascineert is dat zeg maar, dus ik ben zelf in 2011 afgestudeerd. Ik heb ook nog wat vakken gevolgd daarna. Dus ik denk dat ik nog in 2013 waarschijnlijk nog iets heb gedaan bij Art Science. Volgens mij Space Science in the Arts. Dus ik heb redelijk wat. Ja, dus zeg maar, dat is de periode dat ik het echt heb meegemaakt, zeg maar. En daarna van een steeds grotere afstand. Maar zeg maar, zoals ik en volgens mij heel veel mensen Art Science hebben beleefd in sowieso die periode. En volgens mij ook nog wel enige tijd daarna. Is dat het zeg maar. Het was altijd een soort chaotische opleiding. En er waren altijd problemen, zeg maar. Qua gewoon organisatie en dat soort zaken. Maar tegelijkertijd was er ook ongelooflijk veel creativiteit en ik weet niet, de waarde van de vakken en zo en de kennis die er, die zeg maar binnen die faculteit zeg maar met gedeeld was zo gigantisch. En het heeft zoveel mensen zo positief beïnvloed. En ook op een manier dat je zoiets hebt van dit kun je echt, ik zou het echt niet weten waar je dit, of je dit ergens anders zou kunnen vinden, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, klopt.
0: En wat ik vervolgens, waar ik vooral, wat me echt nogal raakte toen ik, want ik was dus woensdag bij die panel talk van de, die door de studenten was georganiseerd met de directeur van Sonic Act en van de III en nog een derde spreker van curator van Grauzone. En wat me heel erg toen opviel, ook want ik sprak ook studenten en ik zag gewoon al de energie en gewoon de bedrevenheid waarmee iedereen eigenlijk voor Art Science aan het vechten was. En tegelijkertijd ook dat, zeg maar, op de een of andere manier, wat ik zeg maar vooral zag, is dat zeg maar die, dat dezelfde behoefte er nog steeds is, zeg maar. Dus wat ik heb meegekregen in de periode van Art Science was eigenlijk een bijna volledige, ik denk, functionerende vorm van Art Science, waarin eigenlijk bijna alles eigenlijk in de praktijk goed werkte. Bijna, zeg maar voor 90%. En ik heb het gevoel dat het in de loop der jaren langzaam maar zeker is afgetakeld. Maar de zeg maar, die echte geest van Art Science, die is er nog steeds.
1: En, ja, zeker.
0: En dat vind ik zo, dat vond ik zo, ja, uniek om te zien, dat ik dacht van, hoe kan het dat zo'n afdeling die eigenlijk in essentie iets geeft wat mensen echt willen, in de praktijk uit elkaar valt en blijkbaar niet in stand gehouden kan worden?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook een hele gekke paradox. Ik heb zelf daar gestudeerd jaren geleden, vorig jaar. Ik heb zelf daar gestudeerd. Jaren geleden, vorig jaar. En

0: of van zijn toekomstige kunstenaar. En vandaar, je kan je best doen om een goede wijk te produceren. Omdat naast dat chaos en ongeorganiseerde gevoel rond, we hadden altijd interessante eindexamens. En het is nog steeds, als mensen komen, zijn oh, die arts eindexamens zijn de meest interessante, omdat daar gebeurt iets wat niet statisch of maar dat is dat rare paradox. Dat moment dat we dat gaan structureren en dan is ook de ziel een beetje weg.
1: Ja.
0: En het enige wat ik miste in de afgelopen jaren, wat ik heb meegemaakt toen ik studeerde, en dat was ook in de tijd toen Lucas van der Velde van Sonicex studeerde ook. Wij hadden ook die grote festivals en de grote groepsprojecten, waar iedereen meedeed die wil meedoen. En dat is nu in de afgelopen, zeg maar, 15 jaar, het is dat wegvallen. Wegens de economische redenen, budgetair, of maar ook de inzet van de docenten en de verschillende docenteninteresse. Dat is niet gebeurd. En daar in dit soort momenten, maar nog steeds, wij zijn ook gewend aan de collaboraties. So, dus we kunnen als een groep werken of kleinere groepjes. En dat chaotische, dat hoort daar ook. Chaotische, maar wel met de neus in één richting. En dat is ook onze kwaliteit. Want dat konden ze ook niet ons vertellen. Ik heb er altijd ze hebben bijvoorbeeld de afgelopen maanden gezegd, nou ja, maar jullie bureaucratische dingen zijn niet in orde en de structuur is niet in orde. En, ja, maar hoe kan dat we hebben nog steeds, elke jaar hebben wij al die prijzen van de beste werken op de academie. maar dat heeft, ja, dat weten we niet. Het is zo. Zodra dat balans, dat is misschien dat we moeten streven om dat te vinden tussen de chaos en de creatieve chaos. En iets wat gaat echt leveren, een goede kunstenaarschap. En kunstenaars die dat gaan doen. Maar nog steeds, ik geloof in de komende, ik weet nu, de komende examens zijn ook heel erg interessant om te zien. Hele mooie werken daar. En de volgende jaar ook. Ik ben benieuwd wat het de toekomst gaat brengen voor deze afdeling. Misschien is ook een interessante, misschien gaan we reizen als Phoenix uit de ashes. Ja. Zo, maar ik heb het nog steeds hoop. Dat moet ik nog bijzetten. Ik heb hoop in deze afdeling, omdat ik zie de energie van de mensen die die afdeling en onderhouden en support geven vanuit buiten en onze alumni. Al die festivals die ons uitnodigen. Ik heb een enorme hoop en ook enthousiasme nog steeds voor mijn werk. Dat is het. Ik heb de beste werk ter wereld. Ja.
1: Maar als ik het zo hoor, je noemde bureaucratie en dat is ook iets. Ik heb toch ergens de indruk dat de bureaucratie eigenlijk toch de grootste gifbeker is geweest voor artsen, zeg maar, die van bovenaf is opgelegd.
0: Ja.
1: En dat daar eigenlijk dat iedere keer dat er een nieuw hoofd is aangesteld, dat eigenlijk misschien, ik weet niet precies wat er gaande is en wat er gebeurt achter de deuren, zeg maar. Maar dat ze daar ergens tegenaan lopen en dat ze dat eigenlijk niet kunnen oplossen.
0: Ja. Ja, dat weet ik ook niet precies hoe dat alles achter de deur werkt. Maar wat ik weet is dat natuurlijk wij zaten op twee instituten. Zo, wij hebben al die bureaucratische doen dubbel gehad. Zo, dat is ook en voor het conservatorium en voor de academie. Zo, dat was wel die moeilijke kant om mee te dealen.
1: Ja.
0: En dat kan ik me ook voorstellen, dat het best ingewikkeld is. Maar ik denk dat het niet een reden is. Daar zijn altijd oplossingen voor. Maar dat konden ze niet.

0: Niet de hoofd, niet de bestuurder van de instituut. Ja. Zodat, en dit splitsing is dan, dat maakt het wel makkelijker voor de bureaucratische kant. Maar dat dan, ja, zo, ik hoop dat dat gaat een paar dingen oplossen met het kapstuk bureaucratie. Als maar niet aan de kwaliteit gaat van de opleiding iets veranderen.
1: Ja.
0: Omdat misschien, ik ben benieuwd wat voor nieuwe studenten gaan we aantrekken als na 1 jaar pauze bij bachelors. Wat voor studenten komen in de volgende met deze nieuwe programma en nieuwe plannen.
1: Ja.
0: Wij hebben een keertje al een naam veranderd van de faculteit Beeld en Geluid naar Art Science in de faculteit. En dat was ook een moment wanneer we iets een beetje andere studenten hebben aangetrokken.
1: Ja,
0: niet slechter, niet beter, maar het is anders.
1: Ja.
0: Zodat dat is ook een uitdaging om te zien wat gaat dan gebeuren. Ja, maar ja, dat is inderdaad, dat bureaucratische lag aan de twee instituten. Dat we moesten alles dubbel doen.
1: Ja, wat ik dan wel weer daarbij apart vind, is dat officieel het conservatorium en de kunstacademie allebei onder de Hogeschool van de Kunst vallen. Dus technisch zou ze één instituut moeten zijn.
0: Ja, eigenlijk zouden zij moesten mergen en niet ons splitsen. Dat zou de beste oplossing geweest zijn.
1: Ja, dus eigenlijk hebben zij niet goed doorgezet en daardoor is Art Science.
0: Ja, ja. Misschien was dit makkelijker te doen dan de twee instituten te mergen in één instituut.
1: Ja.
0: Maar dat gaat gebeuren sowieso in de toekomst op een moment. Misschien in 50 of 100 jaar of misschien in 10 jaar, maar dat gaat ook eens gebeuren. Alles wordt opeens in de faculteit. Sooner or later. Ja.
1: Ja. We zullen zien. Ja. Dat is altijd...
0: Ja. Dat zijn we geholpen. In ieder geval ik. Ja.
1: Misschien over een paar honderd jaar dat mensen dan kijken en denken van... Jezus, ze hadden toen al dat...
0: Ja, precies. Nou, weet je, Bauhaus heeft alleen een paar jaar gestaan. En nog steeds in al die kunstgeschiedenis boeken.
1: Ja.
0: Zo, ja. En ze hebben een korte periode actief dan wij.
1: Het geldt wel voor meer kunststromingen eigenlijk.
0: Wat zeg je?
1: Het geldt wel voor meer kunststromingen.
0: Ja, precies. Klopt.
1: De stijl heeft ook volgens mij een paar jaar bestaan eigenlijk.
0: Ja. Oké, maar Bauhaus was echt ook een opleiding.
1: Oh ja.
0: In die zin, dat is niet alleen een kunststroming, het was echt een opleiding. Zo, ja. Nou ja, gaan we zien. Hoop ik.
1: Ja. Even kijken. Ja, het is al een heel lang interview geworden. Dus heb je nog iets anders verder wat je kwijt zou willen?
0: Nou, niet per se. Behalve dat ik hoop dat... Ik ben er nog steeds heel veel hoop in.
1: Ja.
0: En zin in om de rest van te maken. Dat is het.
1: Ja.
0: En dat is het enige wat ze niet kunnen weghalen. Dat hebben we. De rest gaan we. Komt wel goed. Ja. Oké. Dat is het.
1: Ja, dat is goed om te horen in ieder geval. Dus,
0: ja.
1: En oké. Okay. Ja, dank je. Voor dit
0: interview. Ja, super. Dank jou voor de vragen.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
1: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
1: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
0: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
3: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
2: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
3: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
2: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
7: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
6: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
7: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
6: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Het

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nou, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
10: Nou, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
9: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
10: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
9: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
3: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
2: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
3: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
2: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.

0: Fatouma Tadiawa raden. Uit 2011 haar doorbraak, denk ik. Ondertussen denk ik een van de bekendste zangeressen uit Mali. Treedt bijna elk jaar wel een keer op in het paard of in Corso of zo. Heeft nieuw werk, blijf maar luisteren.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. Ja, en vanaf 2 uur is er natuurlijk weer Sportsignaal. Vanaf 1 uur gesprekken en gedichten in het Woordenrijk. En vanaf 12 uur hoor je straks Kunstlicht. Maar tot die tijd de nieuwe releases. En dan heb ik het over muziek. Wat kwam er allemaal uit deze week? Songs en albums. Bijvoorbeeld Haagse muziek van Venster, maar ook van de Wodan Boys. We hebben nieuwe singles van Babs en Taylor Swift. Er zijn nieuwe albums van Jalen de Gonda. Die vind ik erg lekker. Ouderwetse soul. Fatoumata Diawara heeft dus een nieuw album. Dat geldt ook voor Vince Staples en een oude indie rockband Death Cab for Cutie. We hebben nog wat mooie folk aan het einde van het programma. We beginnen overigens ook met folk, maar dan uit... Engeland? Nee, Ierland. Kingfisher. The sun will never settle. Rustige track van hem. Wel mooi. Lekker kalm begin van de uitzending.

Het heerlijk liedje. Kingfisher, The Sun Will Never Settle. We gaan het wat steviger aanpakken. Wat toekomstige hits, denk ik ook wel. Dat geldt ook wel als je denkt aan uit het verleden behaalde resultaten. Want Shibuzi heeft al een paar grote hits gehad. En nu heeft hij weer een aardige uit. Die heet Cowgirl. En ja, dat slaat op de seksuele positie. Daarvoor Alex Warren, Passenger. Die heeft ook al een hele rij hits op achter de rug. En ze klinken alle twee weer alsof ze makkelijk hoog in de rotatie gaan. Overal op de radio. Hier is eerst Alex Warren.

Lekker liedje hoor. Shibuzi met Cowgirl, daarvoor Alex Warren met Passenger. Straks Haagse muziek, Venster, Warren Boys, komt allemaal voorbij. Maar eerst maar eens even de grote release van deze week. Ja, I Knew It. I Knew You. Komt uit een film. De zoveelste Toy Story. Daar hoort een liedje van Taylor Swift bij.

Taylor Swift. Nieuwe single hoort bij de zoveelste Toy Story film. Ik weet niet of daar nog mensen in geïnteresseerd zijn. Het was in het begin echt heel leuk, maar op een gegeven moment is het wel een beetje klaar misschien. Nou ja, Taylor Swift heeft dus een nieuwe single. En als je daar niet blij mee bent, als je denkt, wat moet ik weer? Alweer een nieuwe Taylor Swift. Dan zit je een beetje op de lijn van Babs. Babs op de Beat heeft een nieuwe single. Je durft niet te stoppen met dansen. Dat is echt wel een clubbanger. En gelukkig heeft ze het over club-DJ's die de president zijn. Want ik voel me niet aangesproken als radiomaker. Hier is de nieuwe Babs. Niet blij met Taylor Swift.

0: Na Babs hoorde je uiteraard de Wonderboys, Blindsided. Beetje Oasis-achtig. Ja, lekker hoor. Blindsided dus van de Wonderboys. En dat is niet de enige uit Den Haag deze week.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, de Haagse Nieuwe van deze week heb je misschien al gehoord als je geregeld naar Den Haag FM luistert. In het ochtendprogramma Haags Bakkie van Jessica Mendels. Tussen 10 en 12 komen ook geregeld muzikanten voorbij. En Venster, hij heeft eigenlijk een soort abonnement volgens mij. Een soort koffieabonnement bij Jessica Mendels. Want die komt elke keer als er een nieuwe single is, komt die presenteren. Dus deze hoor je misschien voor de tweede of door de derde keer. Of misschien voor het eerst, ik weet het niet. Nieuwe single van Venster. Tot het schip vergaat.

0: gaat.
1: Venster, tot het schip vergaat. Tot nu toe heb ik bijna alleen maar nieuwe singles gehoord. We gaan zo over naar de nieuwe albums. Namelijk Niall Horan heeft een nieuw album. Dinner Party, waar je straks Monochromatic van. Maar ik heb nog één single voor jullie, ook uit Den Haag. Janelle Maria. Wasting Time.

Net als die singles van Alex Warren en Shabuzi, ook wel een toekomstige hit, denk ik. Ik hoef niet per se allemaal hits te draaien, hoor. Maar ik draai ook genoeg muziek die helemaal de hitparades niet gaat halen, maar die wel heel goed is. Doctrine of Love is de nieuwe plaat van Jalen Agonda. Ouderwets klinkende soul, maar gloednieuw Burning Temptation.

Jalen Nagonda. Ouderwets klinkende soul, maar gloednieuw. Fijne plaat weer, Doctrine of Love. We gaan naar niet-Engelstalige muziek. Strakjes Bedouin, Dek Ma Shega. Van haar nieuwe plaat Neon Summer Skin. En als eerste, ik draaide het begin van het uur al een ouwtje van haar, Fatoumata Diawara. Ik denk in het Westen de bekendste zangeres uit Mali en omstreken. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in Mali zelf zit. Daar heb ik geen inzicht in. Maar ze treedt ook geregeld hier in de buurt op. Ze staat bijvoorbeeld alweer gepland voor In het Paard. En dat is pas volgend jaar in januari of februari. Check dat maar eens even. Nieuwe plaats van Fatoumata Diawara heet Massa. Hier is ze met Gianna.

En het Portugees, zeg maar, Chega van Bedouin. Daarvoor Fatoumata Diawara. Straks een top 3 met folk, maar eerst nog eens even wat indie rock. Deathcap for Curie, oud bandje, heeft ondertussen een nieuwe plaat. Punching the Flowers hoor je straks als tweede. En als eerste Vince Staples, ik zeg indie rock. Nou, dat klinkt wel bijna zo, terwijl die uit de hiphop komt. Crybaby is een nieuwe plaat en dit is Cotton.

0: Ik ben zo blij dat ze terug zijn. Defcap voor Cutie. Bestaan al een jaar of 20, 25. Leuke nieuwe album. Straks na 12 is Kunstlichten weer. Inge van Prooijen wordt geïnterviewd door Tom Verberda. Maar tot die tijd nog tijd voor...
1: De nieuwe van Nierop. Top 3.
0: Ik heb 3 folkalbums. Widow Speak hoor je als derde. Dat is een duo. No Driver. Daarvoor een trio die samengebracht zijn onder de naam Whale Songs. Annika Bennett, Olivia Barton en Leif Ross. In the Spring zingen ze. En als eerste een dame die de laatste, denk ik, half jaar... mooi op is gevallen met goede singles achter elkaar door. Een beetje tussen country en folk in. Bella White heet ze. A Sign in the Weather is het album. Hier is All My Friends. Tot na 12 en ook weer na 1.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nou, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Kunstlicht met Tom Verweda.
7: 100%.
8: Hey, goedemiddag en welkom bij Kunstlicht met deze week Inge van Prooijen. Ze is schrijver. Schrijven is voor haar ademen. Met pen en papier geven haar zuurstof. Na eerdere boeken komt binnenkort weer een nieuw boek uit van Inge van Prooijen. Samen met een co-auteur, Hanneke Meijer. En daarmee is ze in de wereld van sectes gedoken. Een wereld waar Inge eerder al kennis mee maakte toen haar vader zijn hoop ooit zocht in een secte in Amerika. Het boek Nachtdieren verschijnt 2 april. En vandaag is hier Inge van Prooijen. Welkom.
9: Dankjewel, Tom.
8: Wat een verhaal. Ja. Uit het eigen leven gediept eigenlijk.
9: Ja, en ik denk, je zei het net al, ik schrijf heel graag. Ja. En ik denk, in eerdere boeken heb ik ook wel iets van mezelf gestopt, wat subtieler. En ik wist gewoon vanaf het moment dat ik ging schrijven en dat ik werd uitgegeven, ooit ga ik dit thema wel gebruiken. Het ligt natuurlijk heel dicht bij mij. En op het moment dat ik samen met Hanneke aan een nieuw boek begon, dacht ik, ja, volgens mij is dit voor mij echt het moment om dat te gaan doen. Ik ben natuurlijk wat ouder. Ja. Wijzer betwijfel ik, maar ik ben wel wat ouder. Er zit wat meer afstand tussen wat er ooit is gebeurd. Het was nu gewoon tijd om dat om te zetten in fictie, in een spannende thriller. En er ook wel wat over te delen.
8: Ja, want het is wel echt typisch een verhaal. Daar moet je klaar voor zijn. Dan moet je ergens, ik weet niet wat dat gevoel is, maar je hebt een signaal. Het moet goed voelen om dat te vertellen. Dat is wel het geval.
9: Ja. Ja, ik vind dat je dat mooi zegt. Dat klopt. Het voelde voor mij inderdaad goed. Ook om het samen met een andere auteur te doen. Dat je er net nog wat meer afstand van krijgt, van het verhaal. En dat je wel gewoon erbovenop blijft. Dat het gewoon een hele spannende thriller wordt. Maar dat je ook samen tijdens het schrijven kunt sparren. En dat je kunt delen wat het, ja, wat het bovenbrengt, wat het met je doet. En dat heb ik echt als heel fijn ervaren. En overigens, ik heb dus inderdaad het verhaal van mijn vader. Maar als we kijken naar hoe we het hebben uitgewerkt. Echt wel een beetje om te kijken, wat beweegt mensen nou om dit te gaan doen? Om ergens bij aan te sluiten? Zijn het alleen maar gekkies of gebeurt er dan iets? En toen kwam bij Hanneke ook, zij heeft ook een link met het thema. Hè? Bij haar kwam heel erg naar boven de intrinsieke drang om ergens bij te horen. En ja, hoe ver dat je soms brengt. Dus ik vond het eigenlijk ja, heel fijn om dat samen met haar te kunnen doen.
8: Ja, want dat was het tweede wat me opviel. Dit is een verhaal en nee, ik ken het dus van een afstandje, hoe je vader naar Amerika vertrokken is. Ja. Dat was plots.
9: Ja.
8: Ja, was die weg.
9: Ja.
8: Dat is zo'n persoonlijk ding. Dat het tweede wat ik me afvroeg, een co-auteur.
9: Mm-hmm.
8: Die klus daar toch een beetje binnen, maar dat gaf jou de lucht die je nodig had om
9: absoluut
8: te schrijven.
9: Absoluut. Ja, we hebben heel veel aan elkaar gehad tijdens het schrijven. En het is ook heel gezellig. Schrijven is natuurlijk best wel solistisch.
8: Oh, jullie zitten met z'n tweeën aan een tafeltje. En dan...
9: Ja, dat zou ook leuk zijn geweest. Maar zij woont in Limburg.
8: Oh, ja.
9: Dus we werkten echt met een digidoc. Waarin we dan elkaar heel goed aanvulden. En we hebben er ook voor gekozen dat we allebei ons eigen personage uitschreven. Dus nadat we het plot hadden bedacht en de hele outline. Zijn we lekker om en om gaan schrijven. En elkaar feedback gaan geven daarover. Maar het is zo fijn dat je dat dus... Ja, dat hele proces wat er achter de schermen bij het schrijven van een boek komt kijken, kunt delen. En dan zeker in combinatie met de thema's die we hebben aangekaart.
8: Ja, want ik hoor nou, want die thema's die klussen misschien nog steeds wel heel erg in je gevoel. Maar met het plotten en zo, je zet inderdaad eerst een geraamte neer.
9: Ja.
8: En daarna komen de ledematen en de organen, die ga je daarin zetten. En dan werkt dat met z'n tweeën op afstand.
9: De voetjes, de oortjes, alles komt eraan. En dan, toen hadden we ons plot en we voelden allebei, dit klopt. Dit gaan we uitwerken. En we begonnen een beetje met, onder voorbehoud, hè. We zien wel waar het schip strandt.
8: Ja.
9: Maar we zijn echt lekker gaan varen. En nu is hij er bijna.
8: Is hij er bijna?
9: Ja, 2 april. Ja, maar het gaat nu echt heel snel.
8: Hij is al geredigeerd. Hij ligt al ergens af op een plankje.
9: Ja, sterker nog, er zijn al lezers via de Crime Company, de uitgever, die het al hebben mogen lezen. Dus we hebben ook al de allereerste reacties ontvangen. Dus dan zit je echt met kloppend hart te wachten. Wat gaan mensen ervan vinden?
8: Ja.
9: Maar tot nu toe echt boven verwachting fijne reacties gekregen.
8: Ja,
9: en dat doet ons echt heel erg goed.
8: Het is wel, het is toch zo'n stukje van jezelf, meer dan in andere boeken.
9: Klopt.
8: Heb je geput, heb je je pen in je hart gestopt eigenlijk en daarmee geschreven.
9: Ja.
8: Dan is het misschien wel wat spannender.
9: Nou, absoluut. Ja, ik bij de bonusmoeder had ik wel eens een recensie van, ik vind de term bonusmoeder heel stom. 1 ster. Ja, dat laat je zo van je afglijden. Weet
8: de taalnaties.
9: Ja, prima. Maar inderdaad, bij dit boek, het maakt het toch spannender. We hebben echt, de emoties die ook in het echte leven bij dit gebeuren kwam kijken, hebben we in het boek gelegd. En als mensen dan daarop zouden afgeven, wat misschien ook nog komt trouwens, dan komt dat toch ook dichterbij. En dan is dat iets minder makkelijk loslaten.
8: Maar dat is er nog niet gekomen. Ik heb een paar van die reacties gezien. En mensen vinden het ook heel spannend, het boek.
9: Ja, gelukkig wel. Ja, dat was ook wel onze bedoeling.
8: Het is toch weer een beetje die thrillerkant die erin gebleven is.
9: Ja. Ja, ik lees het graag, ik schrijf het graag. Ik denk dat met thrillers, ik heb ook ooit wel wat feel good geschreven, maar met thrillers kun je zoveel kanten op qua plot. En ook tijdens het schrijven voor mij en Hanneke, dat we zelf verrast werden van, we gaan het zo doen. En dan klikt alles op een gegeven moment in elkaar. En nu konden we ook die euforie daarover delen. Dus dat is wel echt, was heel fijn om te doen.
8: Ja, en dan de eerste proeflezers die vonden het een heel spannend boek.
9: Ja.
8: Dat is voor jou dan ook prettig om te horen. Want een deel van het boek komt dus zo uit je leven.
9: Ja, nou, we hebben het hier samen heel goed over gehad. En wat wij hebben gedaan in de vertaling naar fictie, is dat we voor nachtdieren hebben we wel een fictieve secte opgericht eigenlijk. Met wat elementen die we online wel konden vinden. Van, je kan online overal bepaalde ideeën of groepen vinden.
8: Ja.
9: En we hebben de secte, mijn vader ging echt naar Amerika. We hebben de fictieve secte naar Nederland gehaald. Dus die van ons zit in de Limburgse bossen. Het is toch fijner als je schrijft over wat je kent. Ja, dus ik heb het Haagse gedeelte op me genomen en Hanneke ging voor Limburg.
8: En die heeft de secte in de Limburgse bossen gelaten.
9: Ja, ja, daar zit hij.
8: En je hebt het nu het proces achter de rug. Wat ik net zei, het is een verhaal waar je... Dat moet misschien even drogen aan de tijdslijn, aan de waslijn destijds, voordat je het op kan schrijven. Je hebt het nu gehad. Was dat waar? Of kwam je het binnen het schrijven nog een deel tegen dat je denkt van jemig, dat nu ik dit boek zo aan het inlezen ben en aan het schrijven ben, kom ik toch nog wel dingen achter die ik moeilijk vind of die je...
9: Ja, ja, uiteraard. En wat ik al zei, er is heel veel tijd overheen gegaan. Maar ook wel heel veel jaren dat ik er ja, bewust dan wel onbewust minder mee bezig was. En mijn vader is uiteindelijk 15 jaar weg geweest. En pas recentelijk weer terug in Nederland. En tijdens het schrijven, ons doel naast een thriller was ook wel ja, echt objectief proberen te kijken naar wat beweegt iemand om daarheen te gaan. En ik keek altijd wel naar mijn vader als ja, iemand die worstelde met het leven, die wat depressief was. En ik denk dat ik dat nu nog meer voor ogen had. En dat ik daar toch iets meer in kon meevoelen dan toen ik zelf puber was en het me echt wel heel erg overviel allemaal.
8: Ja.
9: Dus ik denk dat dat ergens ook wel heel erg goed is geweest voor mij. En daar geloof ik ook echt in, dat fictie schrijven ook wel heel erg kan helpen om dingen te verwerken. Om het los te laten, om emoties die misschien wel van jezelf zijn bij een personage neer te leggen. Toch weer die afstand. Maar dat wel echt goed doet. Het voelt ook wel, toen we hem inleverden, dacht ik, oh, ik voel echt heel veel opluchting.
8: Oké.
9: Okay. Ja.
8: Want dat is een deel, want als je zegt, het schrijven is ook een verwerken. Dan is dat schrijven van dit boek en het ja, eigenlijk meelopen met de lijn van dit verhaal eigenlijk hetgene, ja, een soort van zwart gat waar je nog niet in kan kijken. Dat lijkt me dan extra ja, spannend ja, om je zo open te stellen om daar te komen eigenlijk.
9: Absoluut. En ik heb dus ook best wel lang uitgesteld om het aan mijn familie te vertellen dat ik hierover schreef.
8: Oh, ja.
9: Want ja, het is voor het eerst dat ik natuurlijk ook wel iets deel wat ook anderen aangaat. Dus niet alleen mijn vader, maar ook mijn moeder, mijn broers. En ik heb dat dus ja, uitgesteld. Zo'n boek, dat schrijf je niet zomaar. Dus daar ben ik al best wel lang mee bezig geweest. En ik geloof dat ik 3-4 maanden geleden mijn moeder vertelde, goh mam, mijn boek gaat eigenlijk ja, over een sekte. En in mijn dankwoord heb ik wel beschreven wat mijn link is met dat thema. Hè? Dus wat er ooit met mijn vader is gebeurd. Of ja, of ja ook voor jou. Maar gelukkig, ze reageerde heel positief. Mijn moeder is ook gewoon een hele sterke vrouw. Die is er echt, naast dat ze heel verdrietig was, ontzettend goed mee omgegaan. En heeft heel goed, heel knap haar eigen leven opgebouwd. En ja, ik durf ook wel te zeggen dat ze gewoon heel gelukkig is nu. Maar zij vond dat heel goed. En ze zei ook, ja, dit is ook jouw deel van dit verhaal. En ja, ik schrijf en dat ik dat nu daarin stop, daar kon ze volledig in komen. En mijn vader heb ik het ook verteld. En daar kwam min of meer dezelfde reactie van, ja, Inge, dat is goed. Dit is gebeurd en van mij mag je delen. Je mag ook gewoon alles zeggen. Dus dat was heel fijn. En mijn broers, ja, die hebben gewoon een beetje geknikt. Is goed, Inge.
8: Inge is weer wat aan het schrijven. Dat ja, kennen ze wel een beetje van je.
9: Klopt, ja.
8: Maar dan heb je toch, want dan zeg dit ook een beetje hoe ontzettend op de huid dit verhaal ligt. Je hebt dit ook een beetje als een geheimpje met je meegedragen toen.
9: Ja, een tijd wel.
8: Om het veilig voor jezelf te houden? Ja. Of was er een weerstand om dit te delen met...
9: Ja, ik vond het oprecht spannend. Want en misschien had ik achteraf het eerder moeten peilen, want dan was ik meteen gerustgesteld.
8: Ja, achteraf.
9: Maar ja, en misschien had ik het ook wel nodig dat ik de vrijheid voelde om te schrijven zonder dat er voor mijn gevoel nog iemand meekeek of het al wist dat ik dit ging doen. Maar ja, het bracht wel veel opluchting dat ze er uiteindelijk allemaal ook achter staan en het goed vinden. Maar ik was nog wel, ja, ik had wel gedacht dus van shit, straks zegt mijn moeder van, dat wil ik niet. Ik wil niet dat je dit op straat legt. Of mijn vader van, dat hij dat toch zelf niet fijn zou vinden. Of dat hij zou denken dat het echt puur een soort veroordelend boek zou zijn. Wat het overigens niet is geworden.
8: Nee. Nee, dat is ja, je bent het aangegaan als een soort van wat ik net zei. Het is een zwart gat waar je inspringt, omdat je spreekt ook nog over een verwerking tijdens het schrijven.
9: Ja.
8: Dan is het misschien ook wel lekker dat je die eerste aanloop hebt gehad. Een beetje weet hoe je in dat gat staat voordat je de rest erbij betrekt.
9: Ja, ja. Nee, dus misschien, ik zeg achteraf gezien dat ik het anders moet doen, maar ik denk dat dit ook wel zo goed was.
8: Ja.
9: Ja.
8: En mooi ook dat je die reacties van...
9: Ja,
8: van
9: nee, daar ben ik heel blij mee.
8: Krijgt.
9: Zeker, ja. En als het goed is, gaan ze het ook lezen. Ja, dat wordt wel nog spannend.
8: Ze zaten niet bij de proeflezers.
9: Nee.
8: Ja, het is wel een boek waarin je ja, zoiets bloot hebt gelegd als wat je mee hebt gemaakt. In hoeverre ja, is het nog iets van jou op dit moment? Er zit een kafje om, het heet Nachtdieren. Mm. In hoeverre zit dit er nog heel erg in, dat gevoel van...
9: Nou, ik denk wat ik net zei, dat ik ook wel met het schrijven... of nee, met het inleveren van dit boek, dat ik ook wel iets heb losgelaten. En wat voor dit verhaal natuurlijk dan ook nog uitmaakt, is dat... Dat mijn vader sinds een half jaar ongeveer weer in Nederland is. En dat dingen toch ook wel veranderd zijn. Ja, je zou kunnen zeggen afgerond, dat is misschien iets te zwart-wit. Want dat is het ook weer niet. Maar het heeft wel een ander einde dan dat ik ooit had gedacht. Hè. Ik heb natuurlijk heel lang denk ik wel geleefd met het idee... Dat ik hem nooit meer zou zien. Of dat hij nooit meer een rol in mijn leven zou spelen. Omdat hij natuurlijk had gekozen voor een bestaan daar... en onder een leider die eigenlijk de relaties die wij als relatie ervaren... vader, dochter, man, vrouw, dat hij dat een illusie vond. He, dus dan kijk je er zo anders naar dat voor hem niet meer bestond. En, ja. En dat hij misschien ook helemaal niet het gevoel had dat hij ons achterliet. En dat hij nu terug is en niet uit het spirituele, maar wel uit die groep... en voor zichzelf daarin keuzes maakt en weer nadenkt... en ook wel een rol speelt en dat ook graag wil... in het leven van bijvoorbeeld mijn zoontje. Ja, dat maakt het ook wel dat dingen anders zijn. En dat loslaten ook makkelijker gaat.
8: En het loslaten van toen ten opzichte van de relatie... nu weer in die wel ja. een rol speelt in ja. je leven. En ja. bijvoorbeeld met je zoontje.
9: Klopt. Ja, het zijn toch een paar keer schakelen van... oh, hij is weg. Oh, hij is ook nog tussendoor een keer terug geweest. En dan, oh, toch weer weg. En nu terug met wel een definitieve intentie in elk geval om hier te blijven.
8: Ja, en dat is dan een half jaar geleden, zeg je. Dat is ja. nog heel kort geleden eigenlijk.
9: Ja.
8: Stel me voor dat je bijna in de afronding van Nachtdieren zat toen dit
9: Klopt.
8: Gebeurde.
9: Ja.
8: Is dat dan de impact waarin je helemaal uit dat schrijven gehaald wordt? Want het lijkt me wel intens dan.
9: Nee, ik denk dat ik dat wel los kon zien. En ook zeker door het verhaal waar je dan al langer in zit... Op een gegeven moment gaat er ook de knop om... is dat je vooral het schrijfproces. Hè, dus dat was toen ook wel. En wat er dan gebeurde dat hij terugkwam... en dat daar gesprekken over waren... dat stond er dan weer los van, voor mijn gevoel. Ja. Dus dat afronden ging gelukkig gewoon wel goed.
8: En toen ja, dan zijn het alweer twee sporen. De ene is je privéleven ja. en de andere is het verhaal... wat
9: Precies.
8: je met de ja. bagage uit dat leven aan het ja. vertellen bent.
9: Ja. Ja. ja, het is ook denk ik vooral de start geweest. Hè. Je gaat natuurlijk met die collega, met Hanneke, met wie ik heel goed ben... ga je natuurlijk eerst een thema bedenken en een plot. En dan heb je het er heel veel over. Van, goh, dit is mijn link. En voor haar, oh, dit is mijn link. En dan ga je nog meer plotten en het verhaal ja, in fictie omzetten. En op een gegeven moment is dat het ook. Dan is het ook het verhaal, inderdaad, wat je zegt, heel erg gescheiden van privé. Maar het begint wel ja, met die lading nog. En die gaat er gaandeweg wel wat meer vanaf. Omdat ja, maar... het dan gewoon een op zichzelf staand verhaal wordt over... nou ja, in dit geval, ik ben Jolie. Ja, en wat zij meemaakt.
8: Ja, en dat zijn dan ja, twee losse sporen inmiddels
9: ja.
8: al. En...
9: Ja.
8: Maar dat lijkt me ook wel heel erg pittig. Hoewel die twee losse sporen, we hebben het net over het skelet... dan ben je dan aan het invullen. Dat skelet bleef ongeveer hetzelfde.
9: Ja.
8: En dan aan die privékant wordt er weer... Dat lijkt me ook wel heel erg pittig. Hoewel die twee losse sporen... We hebben het net over het skelet. Dan ben je dan aan het invullen. Dat skelet bleef ongeveer hetzelfde.
9: Ja.
8: En dan aan die privékant wordt er weer aan je geschud. En dan gebeurt er alles.

0: eigenlijk het ontvangen en dan is het contact van dat moment wat belangrijker.
1: Ja.
0: Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Zullen we een liedje draaien?
1: Nou, graag.

0: Niet eens.
1: Nee, ook niet meer. Harry Styles die heeft het ook over een tijd die niet meer terugkomt. Het is een beetje een merkwaardige titel in het gesprek wat we hebben. In de studio Inge van Prooijen, die heeft een boek geschreven, Nachtdieren. En daarvoor ben je gedoken in de wereld der sectes. Mm-hmm. Die is jou ook een keer voor je voeten gegooid. We hebben het net over je vader die toen vertrokken is. Kan je daar wat meer over vertellen? Er was een aanloopje in een zoektocht van je vader. Ja. Zag je het aankomen of was het plots weg?
0: Nee, helemaal niet. Ja, het was wel heel plots. En achteraf kan je soms wel zeggen, ik zag dingen aankomen. Maar dat is wel makkelijk praten.
1: Achteraf, ja.
0: Ik ben opgegroeid in een Pinkstergemeente met mijn ouders. En ja, dat staat bekend als heel streng. Maar ik moet zeggen dat ik het nooit zo streng heb ervaren. Mijn ouders waren eigenlijk heel chill en lieten ons heel vrij. Dus dat was wel fijn. Daar ben ik zelf uitgestapt toen ik een beetje begon te puberen. En het niet meer paste. En mijn vader is daar ook uitgestapt. Maar dan vanwege oneenigheid. Ik zou niet weten waar dat precies op zit. Maar hij kon zich niet meer in alles vinden. En mijn moeder liet hem daar dus ook weer vrij in. Van, goh, nou ja, hè, dat is jouw zoektocht.
1: Ja.
0: En daar heeft hij ook echt een zoektocht van gemaakt. Dus hij is een tijdje New Age gaan onderzoeken. Kabbala, wat ooit Madonna groot maakte.
1: Oh.
0: Ja, hij heeft ook andere talen geleerd om bepaalde bijbelboeken in de originele tekst te lezen. En dat was een beetje, ja, ik voor mezelf weet ik gewoon dat ik er vaak grapjes over maakte. Dat ik hem een beetje een kluizenaar noemde. Dan zat hij op zijn vrije dag teruggetrokken op een kamer, ja, dit soort dingen te doen. En dat lag natuurlijk, ja, op dat moment heel ver buiten mijn interesses. Dus ik wist het wel, maar niet in hoeverre, hoe diep, hoe serieus, wat hield het in. Daar was ik niet zo mee bezig. En op een gegeven moment was ik net het huis uit. Ik was 19. En mijn vader ging toen naar een silent retreat in Utah. Van A Course in Miracles, Miracle Center. Ik had geen idee. Ik wist alleen, oké, je gaat een maand daar stil zitten zijn. En

0: ja, ook nog grapjes over gemaakt. Nou ja, toen was hij een maand weg en toen kwam hij terug. En toen ging het gewoon heel snel en veranderde er dingen. Mijn moeder heeft het eerst nog even stilgehouden, maar hij had eigenlijk meteen al tegen mijn moeder gezegd: ik voel dat ik hier moet wonen. Dit is het pad. Yeah. En hij wilde ook wel dat mijn moeder mee zou gaan, maar zij kon zich daar helemaal niet in vinden. En ja, long story short, hij is toen binnen een maand eigenlijk teruggegaan naar Amerika. Scheiding is in gang gezet. En omdat hij zo niet meer bezig was met relaties op de manier hoe wij ze zien, heeft hij ook die hele praktische kant aan mijn moeder overgelaten. Dus het regelen van die scheiding die zij niet wilde. Eigenlijk al zijn spullen achtergelaten en vertrokken. En dan wel nog een paar mails gestuurd, ook aan mij en mijn broers. Ja, met een in zijn ogen logische, maar in onze ogen natuurlijk hele warrige uitleg over de weg die hij volgt en wat dat dan inhoudt. En ik denk wel dat er bij hem een drang zat om zich te verantwoorden nog een beetje. Maar dat kwam natuurlijk totaal niet over. Ja, iemand die heel abrupt denkt, ik moet in Amerika zijn. Ik moet die weg bewandelen om gelukkig te zijn. Ja, dat was niet mijn manier.
1: Nee, dat kan ook natuurlijk een beetje kwaad bloed of een slecht voetje. Mm. Het is misschien wel een beetje getroubleerd door de helderheid die gedachte te vinden daar zo.
0: Ja, en achteraf hoorde ik dan van mijn moeder, die natuurlijk wel veel meer met hem hierover sprak al, dat zij ook wel zag dat die groep online heel erg op hem heeft ingepraat. Je moet echt alles achter je laten. Ja. Dat is wel het offer wat je moet maken. En toen ben ik voor het eerst ook filmpjes van dat Retreat Center gaan kijken op YouTube. En van die man die daar dan de leider is, David Hafmeister. Ja, en dan zie je een soort bolle, kale man.
1: Ja.
0: Beetje smutsig, maar wel heel veel charisma. Dat kan je wel zien als buitenstaander. Maar in mijn oren sprak hij gewoon echt onzin. Over inderdaad hè, dat die relaties een illusie zijn en no private thoughts. Geld is een burden. Dus kom maar op.
1: Ja, dat is het makkelijkere vaak. Ja. Nou, ik zit daar, want wat wel het geval is, ik woonde bij in de straat. Ik
0: zat kennen elkaar,
1: acht deuren verder. Mm. Dus ik ken dit verhaal een beetje van de schaduw, eigenlijk de contouren van dit verhaal. Ik herken je luchtigheid, de humor die je erin meebracht. Terwijl ik nu hoor, van dan kom je dus een beetje met terugwerkende kracht ook. Dan krijg je een paar mailtjes van je vader, je leest een beetje in en je ziet een beetje wat het behelst. Terwijl je eigenlijk misschien wel, hij is al weg. Het is wat machtelozer. Mm. Dat moet een raar moment zijn.
0: Ja, absoluut. Nee, er was niks wat we konden doen. Dat klopt. En ik denk ook wel dat ik, maar ook mijn broers, wij hebben ons heel erg op onze moeder gestort. Niet letterlijk, maar wel echt in zij was zo verdrietig toen. Maar ook meteen gezegd, ik wil niet verbitterd raken. Nou, dat heeft ze ook echt niet gedaan.
1: Nee, ja.
0: En mijn moeder, ik vind haar een hele sterke vrouw. Ze werkt ook in de zorg, is nu gelukkig met pensioen. Maar bij haar kwam het er ook wel fysiek uit. Ik denk ongeveer een jaar nadat mijn vader weg was, kreeg ze een hernia. En,
1: oh jee, maar ja.
0: Ja, maar wij zijn echt, of ik kan het vooral voor mezelf spreken, heel erg bezig geweest met ik wil dat het goed gaat met haar. Kijk, voor mij, ik had natuurlijk steeds meer mijn eigen leven opgebouwd. En voor haar was, de kinderen waren het huis uit. En zij droomde gewoon van lekker op vakantie met mijn vader, samen oud worden. Ja, en dat was in één keer weg. Op een manier die, hoe leg je dat uit? Ja, hij is niet overleden. Hij is niet vreemd gegaan. Het is een soort vage twilight tussenzone van iemand die in één keer weg is. Omdat een andere man zegt dat het beste voor hem is. En dat alles maakbaar is. En met gewoon helemaal visies die wij echt niet konden volgen.
1: En dan, dat is ook het moment waar je erachter komt eigenlijk, dat er een groep mensen om hem heen staat. Eigenlijk wankelde je vader eigenlijk een beetje op zoek naar iets wat hem houvast gaf.
0: Ja.
1: En dit trok hem een beetje over de lijn. Dat is ook een beetje aan de hand.
0: Ja, ik denk voor hem, en zeker met terugwerkende kracht, dat het echt een uitweg voor hem was. Wat ik al eerder zei, hij worstelde met het leven, met depressies. En dat heeft natuurlijk ook redenen. Maar hij heeft nooit zich in de reguliere hulpverlening kunnen vinden. Maar wel altijd altijd in het spirituele of in het geloof blijven zoeken naar een vorm die voor hem dan paste. En ergens kan ik me nu ook wel iets beter voorstellen. Dat het leven is natuurlijk ook gewoon helemaal niet alleen maar leuk. En op het moment dat jij zo lijdt en zo denkt, ik ga me voor altijd zo rot voelen. En er is iemand, of er is eigenlijk een hele groep die het alleen maar over liefde heeft en over geluk en over dat je alles los mag laten en dat niks vergeven hoeft te worden, want je bent al perfect. En ik kan nog wel meer ideeën opnoemen, maar de basis is gewoon, als je hier komt wonen, is het allemaal voor je opgelost. Ja. Je hoeft geen zware therapieën te ondergaan, je hoeft geen medicatie. Ja, dan ben je daar vatbaar voor. En dat is heerlijk. Als dat zo is, ja, dan zouden we allemaal daar moeten zitten.
1: Nou ja, dan is dat op dat moment even een houvast en een absoluut lekker lichtpuntje. Alleen, je zegt het, toch een beetje in de tijdsperiode vanuit het gat wat daarachter is gelaten. En dan kijk je schel omhoog naar dit soort retorieken natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik vind dan wel bijzonder dat daar, je hebt het over begrip, was dat er gelijk al?
0: Nee, maar ook niet geen boosheid. Het was meer dat ik de situatie heel bizar vond. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat een beetje, nou ja, kon plaatsen is ook niet het goede woord. Maar ik denk gewoon dat ik heel lang een beetje in verwarring was van wat is er nou gebeurd?
1: Ja.
0: En dat begrip kwam pas later. Ik ben ook wel een beetje geobsedeerd geraakt door sectes in eerste instantie. Heel veel over gelezen en ook wel echt vanuit interesse van wat gebeurt er dan in iemands hoofd? En wat gebeurt er bij iemand die zoiets start? Hè? Begin je dan met een idee van ik ga allemaal mensen om me heen verzamelen die me hun geld geven en ik roep maar wat. Dus inmiddels ben ik niet meer geobsedeerd, maar gewoon gefascineerd. Ik vind het nog steeds interessant. Maar ik denk dat ik vooral daarin dook. En dus in het welzijn van mijn moeder. Ik ben nooit echt heel boos geweest op hem. Wel heel verdrietig voor mijn moeder.
1: Dus eigenlijk, wat je zegt, het was dermate bizar dat een soort van, ja, en wat koud water in je gezicht is, dan sta je toch even te shaken voor. Dan heb je heel wat uit te zoeken. Dan kom je op dit soort dingen. Dat is ook weer maffig.
0: Ja.
1: Ik herinner me inderdaad wat je zei, de luchtigheid en de humor waarmee je het toen benaderde.
0: Mm.
1: Maar ook dat je broers heel veel nog op de Strauslaan waren. En jullie met ze, minus een vader, eigenlijk een heel hecht gezinnetje waren.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: En was dit ook het moment dat je dit ging belezen en dat je een beetje geobsedeerd raakte? Mm. Wat is dat? En
0: ja, nee, dat zat er zeker in. En ik denk dat ik inmiddels ook wel denk van, zeker bijvoorbeeld die David Hofmeister, die is iets begonnen. Iets bizars, maar goed. En op het moment dat mensen hem op een voetstuk zijn gaan zetten en hij echt wel het gevoel kreeg, wow, ik kan echt mensen helpen. Ik denk inmiddels dat sectes ook gaandeweg steeds raarder worden en steeds meer een gekke vorm krijgen. Omdat zo iemand krijgt ook geen tegenspraak. Geen reflectie, geen feedback over wat zeg je nu allemaal. En op het moment dat je dan ervaart dat je mensen, en dat je het gelooft ook, dat je mensen echt helpt, dan ga je dat steeds meer inzetten. Ik denk dat ik er nu wel zo naar kijk.
1: En dat is een beeld wat je gelijktijdig in deze fase, zo rond je 19e en daarvan af, hierover vormt en bij elkaar leest.
0: Ja, wel in de loop van de jaren hoor. Dat is niet, was niet meteen.
1: Wat is dan het eerste moment dat je denkt van ergens hierin ligt een boek?
0: Ja, dat is een goede vraag. Goed, ik ben nu 37. Ik was 19 toen het gebeurde. Ik schreef toen al. En altijd wel met verhalen bezig. Maar toen was ik nog niet bezig met deze vorm. Hè, met een sekte in een thriller stoppen. Ik denk dat idee geleidelijk aan is ontstaan een jaar of 10 geleden. Nog voordat ik debuteerde met Zonder Angst. En dat ik in het begin ook dacht, ik schoof het wel voor me uit. Ooit. En nu ik 2 boeken verder ben en dus samen met Hanneke begon aan een nieuwe thriller. Ja, waar was ik mee begonnen? Hè? Toen voelde ik, nu ben ik er klaar voor. Er is heel veel tijd overheen gegaan. Het gaat hartstikke goed met de mensen van wie ik hou. Dit is denk ik het moment dat ik hier iets over wil gaan schrijven en delen. En het dus ook wel van me afschrijven.
1: En dat had dus, dat vind ik ergens ook wel interessant, dat had dus niet te maken met het verloop van die situatie, want nog sporadisch op dat moment contact met je vader. Ja. Maar dat lag hem helemaal in jou, dat je denkt van hoe het nu zit, daar vind ik een veiligheid en daar, dat vloert goed om dit op te starten. Dus de situatie met je vader was nog niet afgerond voordat jij dacht, ik ben er klaar voor.
0: Nee, het idee was er al eerder inderdaad. En dan het start zijn van nu ga ik het doen, was echt in samenspraak met Hanneke en het sparren over wat gaan wij samen schrijven. Maar het zaadje was al eerder gepland. Van dit thema ga ik ooit gebruiken. Ook omdat ik wel echt geloof in schrijven over wat je kent. En ja, als schrijver zoek je toch thema's die jou raken. Want ja, hoe ga je anders iets schrijven wat anderen misschien raakt? Hè? Het moet bij jezelf beginnen.
1: En heb je dan trouwens ook iets te vertellen? Of heb je het alleen maar, het is het verhaal wat je meegemaakt hebt. Maar heb je dan ook een boodschap waarvan je dacht van, nou, wat ik nu allemaal hieruit heb, dat wil ik ooit eens in een boek als een boodschap voor iedereen die het meemaakt?
0: Nou ja, ik denk dus dat dat zit in dat als ik dan door de jaren heen mensen sprak of nieuwe mensen leerde kennen, en dan ja, ga je met elkaar gesprek over wie ben je en hoe komt dat, en ik vertelde dit verhaal soms, dan veel mensen waren ook best wel veroordelend of heel boos. Van, oh, wat zal je boos zijn? Of, wat een klootzak. Of dat heel erg. En hoewel ik dat heel erg snap, voelde ik toch dat het me niet lekker zat. Omdat er is meer dan puur objectief kijken naar iemand die alles achter heeft gelaten en daarmee heel veel ellende heeft veroorzaakt. Iemand zat zelf ook al in de ellende en deed dit niet met de intentie om te kwetsen. Dat was natuurlijk het gevolg ervan. Dus ik denk wel dat als ik nu kijk naar het boek en wat we hebben neergezet, dat de weg er naartoe, ik kan natuurlijk helemaal geen spoilers geven over Nachtdieren, maar dat wij ook wel de weg er naartoe hebben beschreven en dat hebben meegenomen vanuit meerdere perspectieven. Omdat ik hoop dat als mensen dit boek hebben gelezen, dat ze dus niet meer standaard denken van, wat een debielen die dit doen. Ja, je mag het wel denken, maar dat er misschien dat er nuance komt.
1: Ja, er zit inderdaad een nuance in. Wat je zegt, er wordt ook aan je vader getrokken op het moment dat hij aan het wankelen is.
0: Klopt, ja, heel erg. Er is zo op hem ingesproken. En ja, dan moet je dus eigenlijk heel sterk in je schoenen staan om dan te denken, wacht, ik heb hier alles. En ik moet hier aan de slag met mezelf om me beter te voelen. En als je inderdaad wankelt en er wordt zo op je ingepraat en er komen zulke mooie beloftes aan, ja, wie zou niet gaan?
1: Nou, in ieder geval, je vader die ging wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is ook een begrip wat dan direct inzonk bij jullie. Mm-hmm. En dat je een beetje de andere kant van dat verhaal zag.
0: Ja. Ja, klopt. En kijk, de eerste jaren weet ik dat mijn moeder nog best wel wat hoop had gehad van, nou ja, hij komt wel tot inkeer. Alleen dat gebeurde niet voor een hele lange periode.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft hij ook wel, toen wij in het begin het woord liet vallen van, ja, dit is een secte, dat was natuurlijk helemaal niet waar. En jaren later, toen hij met deze groep ook naar huizen ging in Canada en in Mexico, is er gaandeweg toch ook wel oneenigheid ontstaan. Dat hij zag, hé, maar deze man bepaalt nu zoveel. Wil ik hem wel volgen? En klopt dit allemaal nog wel? En toen is hij eruit gestapt. En inmiddels kan hij ook zeggen dat het een secte was. Ja.
1: Maar ergens binnen het proces, vertrouwend op wat hij daar voelde, kon hij er ook weer uitkomen. Dus hij zal minder aan het wankelen zijn geweest.
0: Ja, ja. Ja, dat denk ik.
1: Hoe was dat voor jou, dat eerste moment dat je hem weer terug? Want je bent niet boos, je bent. Was dat op het moment dat je al een kind had trouwens?
0: Nee, de eerste keer dat hij even terug in Nederland was, toen had ik Dijsje nog niet. Dat was heel veel afstand. Hè. Er is dan, gaf ik hem ook een hand. Meer hoefde ook niet. En ik wilde het heel graag over koetjes en kalfjes hebben. En hij wilde eigenlijk de diepte in. Ik denk, dat vul ik dan nu misschien een beetje in, dat er ook wel veel schaamte bij zat. En dat hij gewoon heel graag contact wilde en dingen wilde uitleggen. En dat ik nog zoiets had van, nou ja, hè, je wil mij zien, oké. Okay, maar dan wel gaan we het gewoon heel even over, oh, lekker koffietje hebben of zo.
1: Ja.
0: Dus daar moesten we wel een weg in vinden. En ik moet zeggen dat toen is hij natuurlijk wel weer even teruggegaan. En nu hij hier woont en met de intentie om te blijven en we elkaar af en toe zien. En hij ook, ja, hij is heel handig, Bob en ik niet. Dus met klusjes in huis en voor Dijs. Dat geleidelijk aan wel beter gaat. En ik heb natuurlijk inmiddels ook verteld over dit boek en dat hij dat goed vindt. En hij heeft ook al een eerder interview gelezen. En dan vroeg ik ook van, goh, vind je het nog steeds goed? Nu dit er staat. En zijn reactie was, nou, ik vind het fijn dat er over gesproken wordt. En dat dat kan. En dat je dat wel met respect doet. En dus dat, ja, dat is wel hoe het nu ervoor staat.
1: Ja, en ja, ik vind het een fascinerend gebeuren. Dat het teruggekomen, toch weer terug in je leven. En dit is een manier, denk ik, waarop je voor jezelf ook zegt van, dan heb ik misschien wel iets meer tijd nodig.
0: Mm-hmm.
1: De koetjes en kalfjes verschaffen jou ook een beetje afstand en tijd. Een periode om dat weer een beetje terug te wennen. Dan.
0: Ja, klopt. Ja, en kijk, met mijn moeder was ik altijd heel close. Hè? Dat is gewoon een hele lieve vrouw. En dat mijn vader struggelde met de depressie en het leven, dat zorgde natuurlijk ook al voor dat in de opvoeding dat die band anders was. En dan komt dit ertussen. Heel lang. Geen contact. Dus dan, en je moet opbouwen van, hé, je was weg, nu weer terug. Maar ook gewoon vanuit de opvoeding. Ja, ik heb natuurlijk een kant van hem gezien die achteraf te verklaren is vanuit zijn gemoedstoestand. Maar die ook al een andere band had gegeven. Dus ja. Maar wat ik merk en wat ik vooral voor me houd en zie en fijn vind, is dat hij gewoon heel lief is voor mijn zoontje. En dat ik ook wel denk, goh, je bent echt een leukere opa dan ooit een vader geweest. En dat is voor nu ook goed. Dat is dan nu ook de rol die er is.
1: Ja, is misschien ook wel dan de bagage die hij uit de afgelopen periode meenam.
0: Ja.
1: Toch weer wat gerijpt en dan op die manier langzaamaan weer terugbouwen.
0: Ja.
1: Aan de relatie die nu volgt.
0: Ja, klopt.
1: En het is toch weer iedere keer van zo persoonlijk naar dat boek.
0: Ja.
1: Waar je dat geraamte dan gelukkig voor jezelf als een veiligheid hebt ingebouwd.
0: Ja.
1: Heb je een idee van hoe heeft hij hier iets over gezegd? Een boodschap of een idee over hoe hij hierin terechtgekomen is?
0: Hoe hij er zelf nu naar kijkt.
1: Ja.
0: Nee, dat gesprek hebben we ook nog niet gevoerd. Misschien komt dat wel. Want ik denk wel dat nu met dit boek en de interviews, ja, dat we er nog wel het over zullen hebben. Hij heeft ook gezegd, je mag me alles vragen. Ik zal zo eerlijk mogelijk antwoord geven. Nou ja, de enige conclusie die ik wel nu al kan trekken is dat hij niet heeft gevonden wat hij zocht. Hij zocht iets, hij dacht iets te hebben gevonden en dat bleek niet zo te zijn. Dus dat is in ieder geval wat ik weet. Dat het niet bracht wat waar hij op hoopte.
1: Ja, misschien met die bagage toch wel weer wat rijker en wat wijzer. Hier terug eigenlijk naar wat er lag.
0: Ja.
1: In hoeverre is dan het invullen in dat boek eigenlijk gelijk aan de situatie waar we het over hebben? Want er zitten een paar raakvlakken in. Mm-hmm. Zo kan je misschien ook zeggen dat de woede niet helpt. En dat is al een boodschap die daarin ligt. In hoeverre kan je dat één op één plaatsen in dat boek? Of is het?
0: Nou, het boek is natuurlijk fictie. En gewoon bedoeld als een spannende thriller met onderliggend. Hè? Wat ik net zei, dat begrip voor ons wel fijn is als dat er komt. Maar wat wel zo is, en dat is ook uit mijn eigen fascinatie voor sectes, is dat er zijn gewoon een paar basis elementen die je eigenlijk overal wel terugvindt. Er worden dus ook in onze secte, in het boek, bij ons hebben we het vertaald naar nachtangsten. En dat iemand eigenlijk daar heel erg op inspeelt. Dus iets wat iedereen wel herkent op een bepaalde manier, wordt gebracht als een probleem waar een oplossing voor is gevonden. Een quick fix. En om dat te bereiken, zullen er offers moeten worden gemaakt. En dat hebben we natuurlijk heel erg teruggebracht. We hebben het bedacht, maar wel met de elementen die we vaak in sectes terugzien. Hoe dat werkt. En ook de love bombing in het begin. Dus liefdevol, welkom, warm, gezellig. En pas als je eigenlijk al zo ver meegaat dat je niet meer terug kan, ga je de andere kant zien. En ga je vooral de offers voelen. En niet meer de wat het je, waarvan je hoopte dat het je zou brengen. En ik denk dat we dat heel erg hebben teruggebracht in het boek.
1: Ja, en dan kan je er gewoon wel in duiken, in de verhaallijn die daar ligt. Want het is inderdaad iets heel spannends natuurlijk.
0: Ja, het gaat over drie huisgenoten in Den Haag. Waarvan er eentje, en dat kan ik wel zeggen, want dat is hoofdstuk 1. Eentje overlijdt en de politie gaat uit van zelfmoord. Maar een ander personage gelooft dat niet. En die gaat op onderzoek uit. En dan komt ze erachter dat het misschien geen toeval was dat ze elkaar 2 jaar geleden ontmoeten en huisgenoten werden.
1: Ja.
0: En zij duikt dan in een wereld waar ze nooit van had gehoord en waar ze nooit mee te maken wilde hebben. Maar ja, de gebeurtenissen na de dood van haar huisgenoot, die zorgen ervoor dat ze daar niet aan ontkomt. En dat maakt het denk ik wel ja, een spannende thriller om te lezen, met daarbij dus alle elementen erin van een secte.
1: Ja, het klinkt inderdaad als een zoektocht, dat is spannend. Maar het ligt dan ook zo dicht op je huid. Ik vind het zo knap dat je dat geraamte dan kan zetten. En dan, ja, die 2 sporen, zelfs als ja, bewegen ze eigenlijk nog een beetje ja. mee. En is het allebei nog heel actueel.
0: Ja, ja, maar ik denk dat juist dat ik schrijf natuurlijk nu al best wel lang. En
1: ja.
0: al langer dan dat ik alleen maar gepubliceerd ben. Voor mij is het ook echt een uitlaatklep. En ja, dus fictie ter verwerking zou wat mij betreft vaker mogen worden ingezet. Juist die afstand, juist de regie die je dan over het verhaal hebt, de controle over de uitkomst die misschien wel anders is, de emoties die je bij personages kunt neerleggen, die afstand die, ja, die maakt het eigenlijk juist heel fijn om die 2 sporen te bewandelen.
1: Nou, wat goed, want op het moment dat dat fijn voelt, is het ook ergens in je gedaald en ligt het rustig.
0: Ja.
1: Voelt het ook zo?
0: Absoluut, ja. Wat ik toen met het insturen, dan ja, voelde ik heel veel opluchting. En ik was ook heel blij en heel dankbaar dat ik dit samen met Hanneke kon doen, die natuurlijk haar eigen haakje had. En ja, dat maakte ook dat we hebben dus allebei een tatoeage laten zetten.
1: Het vlindertje.
0: Ja, de mot.
1: Het motje.
0: Mot,
1: het
0: nachtdier.
1: Motje. Ik
0: ja.
1: had niet te weten.
0: Omdat we allebei wel voelden, ja, dit boek is voor ons zo speciaal. Op echt een andere manier dan eerdere thrillers. Omdat, ja, omdat we ons er echt mee verbonden voelen. Met elkaar, ja. met het boek. Dus we hebben allebei een tatoeage. Zij heeft hem iets groter laten zetten. Zij in Limburg, ik in Zoetermeer, waar ik nu woon. Ja, daar zijn we heel blij mee.
1: Het zit er nog een paar kenmerken aan dat je het Haagse motje of het Limburgse motje net op een andere manier herkent. Of is het exact
0: niet
1: hetzelfde
0: bewust.
1: Motje?
0: Nou ja, het is door een andere artiest gezet. Dus ja, ja, ja, ja. ik denk dat je wel verschil ziet. Maar nee, we zijn allebei er heel blij mee. Ja.
1: En ik stel, het is nu ook zo dat het dat ik iets meer snap. Het verhaal is zo persoonlijk.
0: Mm.
1: Dat ik kon me dan niet voorstellen dat een co-auteur, dat is dan heel lastig. Maar het proces zoals je het nu beschrijft, denk ik van, oh ja, dat is heel fijn om dan met z'n tweeën te...
0: Absoluut, ja. We hebben heel veel van elkaar gehad. En ook, ja, ik doe dan de lokale interviews hier, zij in Limburg. En we hebben straks ook gezamenlijke signeersessies. En ja, hoe heerlijk is het als je dan dit samen kan doen? Ja, dat is heel fijn.
1: Ja, ja, wat mooi. We hebben tijd voor nog 1 liedje. Er staat hier ook iemand aan de deur te kloppen. Kunnen we gelijk even kijken wat daar is.

0: Miley Cyrus, die regelt het zelf wel even.
1: Ja, good for her.
0: Ja. En nou ja, het boek is er inmiddels gekomen. Ik vind wat ik ja, tijdens het liedje eigenlijk al zei. Ik vind dan zo'n mooi proces. Ik begreep begin niet helemaal hoe dat met een co-auteur op zoiets persoonlijks is. Ja. Terwijl ik nu denk van ja, wat mooi. Ik zie je ook oplichten terwijl je het erover hebt. Terwijl die situatie eigenlijk nog doorborrelt in je privéleven. Heb je wel je boek afgekregen. En lijk je er ook, ja, dat stukje van jezelf. Ik ga hem lezen, ik ben er heel erg benieuwd naar. Want het gaat om het inkleuren van het verhaal wat je met je ervaring gedaan hebt.
1: Ja, leuk om te horen. Ik ben ook, ja, wij zijn natuurlijk in dezelfde straat opgegroeid. Ja. Dus je hebt wat meegekregen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus dat hoor ik graag.
0: Ja, het is natuurlijk ook een klein kijkje. Nou, niet helemaal achter de voordeur, want het blijft fictie. Mm. Daar wijs je me een paar keer echt terecht op. maar het is wel, ja, dat stukje ben ik heel benieuwd naar. Want voor mij was het ineens pa weg. En ja. Ja, dat was dan ook. En ja, ik weet nog hoe luchtig en hoe krachtig je er van een afstandje mee omging toen. Dat je broers wat meer hier waren. En ja. Ik vind dat wel echt een heel mooi proces.
1: Nou,
0: het is ook dat je zegt dat de gesprekken met je vader bijvoorbeeld dat luchtig. Jij hebt die ruimte nu wat meer nodig. Ik vind dan wel, aan het begin hebben we het er ook over. Schrijven is ademen voor je.
1: Ja,
0: je hebt iets makkelijker op papier gezet dan uit je mond gesproken.
1: Klopt. Ja. Ja, en dat dankwoord. In een gesprek waarin ik vertelde dat ik dit boek had geschreven en een dankwoord, toen vroeg hij ook wat staat er in het dankwoord. Toen zei ik, nou ja, dan moet je het boek kopen. Ja, het lukt dan niet zo goed om het te vertellen. Terwijl ik heb het wel gewoon uitgeschreven. En ik vind het ook helemaal goed dat hij dat gaat lezen. Maar om het dan face-to-face te zeggen, vind ik dan lastig. Dus ja, schrijven is inderdaad wel een manier voor mij om me kwetsbaarder op te stellen dan echt in een gesprek.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind dat eigenlijk ook wel interessant en mooi. Maar er ligt er misschien dus ook nog zo'n boodschap in dit boek. Die als we hem lezen, misschien wel eerder naar je vader gericht is. Of naar de situatie waarin je zat.
1: Nou, dat is een goede vraag. Nou, nee, ik denk eerder dat hij dan misschien door het lezen van het boek beseft dat ik me erin verdiept heb. En dat ik niet alleen maar veroordelend tegenover hem sta. Dat hij dat ook wel erin voelt. En verder hoop ik dat hij gewoon denkt, wie gaat er nou een secte in?
0: Maar wat een mooi boek.
1: Dank je wel.
0: Het is ook denk ik de manier op dat je zo persoonlijk iets, ja, met zoveel van jezelf erin kan maken. En dat je dat durft te delen in de wereld. Ik denk dat het ook wel een symptoom is van het proces wat je aan bent gegaan.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, een knop om, een keuze, het gevoel dat ik er klaar voor was, dat kwam allemaal samen. En nu is er Nachtdieren.
0: Ja, is het dan zo geweest dat jouw afgelopen, 20 jaar nu gebundeld zijn in het boek Nachtdieren?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Op dit thema wel. Mijn leven is natuurlijk meer dan dit, maar inderdaad, voor dit betreft zeker.
0: Ja, wat mooi. 2 april komt die uit.
1: Ja, donderdag, klopt.
0: En je gaat ook nog signeren hier in de buurt in Den Haag?
1: Ja, op 11 april ben ik volgens mij om 3:00 middags bij Paagman in het centrum. En in de ochtend zijn we dan in Maassluis. Ja, dus dan gaan we signeren en dan kunnen mensen met ons in gesprek. Dus als je dat leuk vindt, zeker doen. En dan misschien tot daar.
0: Ja, wat prachtig. Wat leuk dat je even langs wil komen. Wat fijn dat je erover wil vertellen. En gefeliciteerd met je hartstikke mooie boek.
1: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Geef het door aan je co-auteur.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Bedankt dat je even langs wilde komen. Tot zover Kunstlicht. Op deze zender is zometeen Rico van Nierot. Die zit in de bibliotheek en die neemt het van me over. Tot zover Kunstlicht. Tot volgende week.
2: Kunstlicht met Tom Verbeda. 100%.
3: Sì, no va.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu het Woordenrijk.

0: Zomerrit van Anne Tjerkmatten. Dansen op de zin van het bestaan mag weer. Het is bijna zomer. Toch wel.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Adrienne van de Nieuwegiessen. Den Haag
2: FM. En Rico van Nierop natuurlijk.
0: Ik heb geen losse jingle.
2: Nee, ik moet hem nog eens inzingen.
0: Ja,
3: mooi.
0: Welkom bij het Woordenrijk. Tot aan 2 uur gaan we het hebben over poëzie en andere literaire activiteiten. Namelijk vooral in de agenda. En wie zit er hier? Anne Tjerkmatten is er. Goedemiddag.
3: Hoi, de Gieko.
0: Mark Fabels is er. Goedemiddag.
4: Hallo.
0: Kijk eens, geweldig. Met jou gaan we praten over een dichtbundel die je uitgebracht hebt een tijdje terug. Prachtig vormgegeven. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even, Adrienne. Ik was op Poetry International.
2: Ja.
0: En daar zijn natuurlijk heel veel internationale dichters. Ook heel veel Nederlandse dichters. En op de openingsavond, donderdagavond. Dat was dezelfde dag dat 's ochtends bekend werd gemaakt dat Lieke Marsman overleden is. Ja. De dichter. Die werd 's avonds gelijk herdacht, zoals dat logisch wezen gaat. Gedichten aan haar opgedragen door de huidige dichter der Nederlanden. Nisrine Mebarki Benayat is dat. Die las haar eigen gedicht voor en had daarvoor nog een woordje erover. En ook de directeur van het festival die opende, die noemde haar natuurlijk. Wij hebben zelf ook wel eens een opname gemaakt van een gedicht van Lieke Marsman van een paar jaar geleden.
2: Gaan we zo laten horen.
0: En jij had ook nog wat uitgezocht van haar.
2: Ja. Het trof me ook erg. Mm-hmm. En ze was natuurlijk, behalve dichter, was ze ook filosoof. Ze was juist niet heel hoogdravend of niet heel.
0: Nee.
2: Het was altijd juist heel dichtbij. En, mm-hmm. ja. Ze heeft ook de Frans Pan en Kok penning van Amsterdam nog gekregen.
0: Recent, dus ja.
2: Vorige maand is ze nog getrouwd. En, ja.
0: Ze stond in Carré bij de Pussy Boys die daar een grote avond hadden. Ja.
2: Blijkbaar kwam toch nog het overlijden iets onverwacht. Ze was in Parijs, mm-hmm. genieten van tennis, wat ze zo graag deed. En ik kwam bij Vrij Nederland, die een hele ode aan haar hadden in het boek Tern, kwam ik tegen vasthoudendheid. Er bestaan vele redenen waardoor je niet stil kunt blijven liggen 's nachts. Als je steeds moet hoesten bijvoorbeeld, dan zal je lichaam op en neer schokken alsof je in een rijkoets ligt en als je erg ziek bent een lijkwagen. Of het is zo dat je niet weet waar je moet kijken omdat alles voor je ogen rood is. En je ogen zijn zo rood omdat iemand heeft gezegd dat je ogen zo blauw zijn. Dat heeft je geraakt. Het fijne aan geraakt worden is dat het niet lang hoeft te duren om lang te blijven duren. En het vreemde aan geraakt zijn is dat het nagalmt en nastampt en toch ben je er stil van. Het mooie aan het woord stil is dat het iets zegt over geluid en beweging. En het bijzondere aan geluid is dat het bestaat uit beweging. Het fijne aan beweging is ook dat het zo ingetogen is. Je kunt heel zacht je huid laten voelen dat iemand anders je huid voelt. Tegelijkertijd is het fijne aan beweging juist dat het uitbundig is. Je kunt heel hardnekkig een dansend monster in je voeten hebben zitten dat je hakken de hele avond de grond in wil stampen. Maar het vreemde aan een hele avond is dat je soms niet weet welke vorm van beweging je het liefst lang laat duren. Gelukkig is het goede aan iets lang laten duren dat alles op de duur weer terug stilvalt. En wat ik het allermooiste aan het woord stil vind, is dat je er in het Engels een L aan kunt plakken, waardoor we elkaar kunnen blijven vragen waarom we nog steeds niet gaan slapen. En dan is het weer rond.
0: Yeah.
2: Ja, het is zo typisch iets van haar en dan het laatste woord oppakken. Mm-hmm. En toch een heel dichtbij onderwerp wat iedereen kent.
0: Tuurlijk. Ja,
2: tuurlijk. Komt uit de bundel wat ik mezelf graag voorhoud uit 2010.
0: Kijk eens, al het begin van haar carrière.
2: Ja. Was ze pas 20.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Jong begonnen ook al met bundels. En is gelijk ook in de prijzen gevallen. De Buddingprijs kreeg ze in 2011. Misschien wel voor deze bundel, weet ik eigenlijk niet precies. Er werd ook nog herdacht gisteren toen de de nieuwe Buddingprijs uitgereikt werd op Poetry International. We gaan straks naar 2 opnames luisteren. Marieke Verheul leverde weer een mooie bijdrage aan een poëtische mededeling en iets van Copland, lees zij straks voor. Maar daarvoor dus het gedicht De Samenspraak van de Vrouwen van Lieke Marsman uit 2021. En dat was in de tijd dat er opstanden waren in Iran.
2: Ja.
0: En vrouwen onder druk stonden. En dat heel erg in het nieuws was. Dat gedicht is toen voorgelezen door mensen van dit radioprogramma. Waaronder ook weer Marieke, maar jij doet ook mee. En volgens mij Corina Maduro, Diane van Fase, Christel Snelle, als ik het zo uit mijn hoofd weet. Tekst dus van Lieke Marsman.
3: De samenspraak van de vrouwen.
4: Alle vrouwen van de wereld kwamen samen. Allerlei belangrijke en onbelangrijke zaken kwamen aan bod. Toen nam een van hen het woord.
5: Het moment waarop je denkt, ik kan dit niet meer aan, zei ze. Dit lijden is te veel. En het feit dat er altijd een moment daarna komt. Wat betekent dat?
4: De andere antwoordde.
6: Iedere vrouw herkent dat moment. Maar iedere vrouw weet dat er achter de gordijnen een feestmaal wordt bereid, omdat het geen leven is als het zich onderdrukken laat.
3: Het betekent dat de tijd nooit aan de zijde van het lijden is en dat de haat van een dictator bijt.
7: Omdat op den duur elke granaat blijft hangen in het eigen prikkeldraad. Omdat je ondanks censuur deze woorden verspreidt. Vrouw. Leven, vrijheid.
8: Ik schreef laatst een gedicht waarvan ik dacht, eigenlijk is dit meer een poëtische mededeling. En toen kwam er toevallig ook een gedicht van Rutger Copland voorbij, waarvan ik dat ook dacht. Ik wil ze graag allebei voorlezen. En ik zal beginnen met dat van mezelf. De titel is Poëtische mededeling. Als een boom wind vangt, doet hij dat actief, zoals wij een bal vangen. De boom doet het alleen niet voor de score, maar om naar ons te zwaaien. Dan dat van Rutger Copland. Daarvan is de titel Klaas Gubbels. Hoe een tafel bijvoorbeeld verandert in een schilderij. Het gaat om het zien, zegt Klaas. Meer kijken, minder schilderen. Achteruitlopen tot je denkt, verdomd. Als je lang genoeg kijkt, zie je iedere tafel voor het eerst.

0: Kopsmart. Arie Spaans en Remco Prins houden het de Scheveningse taal levend met hun muziek. Met twee singles uit. Eentje over Vlaggetjesdag, dat was deze niet. En die andere over de schaduwzijde van de visserij. Namelijk over mensen die op zee blijven.
1: Wat deze week herdacht werd, 5 juni, is sinds 30 jaar een herdenking bij het beeld. Wat is voor de hen die op zee bleven door de Eerste Wereldoorlog, maar inmiddels is het voor iedereen die op zee gebleven is uit het dorp.
0: Dat is een bekende beeld vlakbij de boulevard, met de vrouw die uitkijkt over zee. Ja, Kopsmart hoorde je dus hier met Zijdelingen. Het woord reik hier aan Tjerk Melten, Adrienne van de Nieuwe Gies en Mark Fabels. Mark.
2: Hi.
0: Hi, nogmaals, goeiedag. Even terug in de tijd. Ik leerde jou kennen bij de A.O. Snijders korte verhalenwedstrijd. Ja. Dat is alweer 15 jaar geleden, denk ik.
2: Echt waar?
0: Ja, A.O. Snijders leefde toen nog. Die is ook alweer een heel tijdje overleden. We hoorden beide genomineerden. Ja. Maar jij bleek in je vrije tijd ook nog grafisch vormgever, muzikant. Van vele markten thuis dus.
2: Ja, ik heb eigenlijk geen vrije tijd meer, hoor.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Als je kijkt wat jij allemaal uitbrengt op verschillende manieren.
2: Ja, ja klopt.
0: Ook nog, ja.
2: Maar ja, toen bleek ik ook te schrijven, inderdaad. Dat deed ik toen een tijd. Ik schreef eigenlijk altijd al. Maar met name songteksten.
0: Ah, natuurlijk. Muziek. Ja. Je zat al jong in bandjes, neem ik aan.
2: Vanaf mijn 16e. Zo. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Daar hebben we voor alles mee gedaan. En doe ik nog steeds muziek. Maar die songteksten zijn Engelstalig. En op een dag, ergens in 2010, begon ik spontaan in het Nederlands te schrijven. Sindsdien is songteksten in het Engels lastiger geworden.
0: Oh, serieus?
2: Ja, ja, dat is heel veel.
0: Wat is er op die ene dag in 2010 gebeurd?
3: Dat was ook maar.
2: Ja. Ja. Ja, nou, ik werd s'nachts wakker. Songteksten in het Engels lastiger geworden.
0: Oh, serieus?
2: Ja, ja, dat is heel veel.
0: Wat is er op die ene dag in 2010 gebeurd?
3: Dat was ook maar.
2: Ja. Ja. Ja, nou, ik werd s'nachts wakker. Ik ging naar de wc. Dit is

0: misschien zat je toch met te veel ballast dat het moet rijmen. Of mm-hmm. zo, als je dicht of als je gewoon schrijft dat het literair moet. En dit was zo'n raar zinnetje. Ik weet het half uit mijn hoofd, dus ik ga het niet zeggen. Nee. Maar dat ik dacht van, oh, hier gebeurt iets. Het kan wel.
1: Ja, kijk, het kan wel. Wat goed zeg. Ja, dat was een epiphany dus. Een ontdekking.
0: Politieke voorkeur kenbaar maken hier, hoor. Dat,
1: Inderdaad, ja. Dat is alweer tijd terug. En je bent dus toen het Nederlands wat meer gaan gebruiken. Dus niet in songteksten. Want de songs die ik van jou ken, dat is vooral solo werken de afgelopen paar jaar. Dat is weer Engelstalig.
0: Dat is allemaal Engelstalig, ja. En ik schrijf wel Nederlandse teksten voor songs die op een dag misschien...
1: Oh, ooit een keer, ja.
0: En nog een reeks met veel realistische kinderliedjes. Ah. Die niet voor onder 18 bedoeld. Maar dus misschien komt dat er ook nog een keer aan. Ja. Dat zou zomaar kunnen.
1: Misschien moet je eigen kinderen nog 18 worden? Wacht je daarop? Of?
0: De jongste is 16. En,
1: oh, dat schiet al op.
0: Daar komt al andere taal uit dan...
1: Ja, daar kom je er niet meer bij met de Nederlandstalig. Ja, ja. Nee. En dan, de korte verhalen, dat ken ik uit die tijd van je. En de gedichten, is dat dan ook iets van ineens werkt het, ineens viel het kwartje?
0: Ik kreeg op een gegeven moment het gevoel met de korte verhalen en de manier waarop die schreef, een soort poëtisch proza werd het genoemd, of gedichten zonder vervelende enters. Harde returns. Ik had het gevoel dat ik in herhaling viel en toen ben ik toch anders gaan schrijven en het werd ook een trager proces, dus ik schrijf veel minder. Mm-hmm. Maar wel voor mijn gevoel preciezer en uiteindelijk minder lyrisch ook.
1: En je bedoelt veel minder, is dat je veel minder vaak gaat zitten om te schrijven? Of het levert veel minder gedichten op als je gaat schrijven? Of is het een langzamer proces terwijl je aan het schrijven bent?
0: Ja, het is een veel langzamer proces dan korte lyrisch proza.
2: Maar preciezer, zei je.
0: Ja, op een bepaalde manier vind ik het zelf preciezer. Of wil ik dat het preciezer is dan ik eerder deed. En op een gegeven moment had ik afgelopen half jaar sowieso een beetje het idee van... volgens mij heb ik alles wel een keer gezegd. Dat was een heel raar effect, waardoor je dan... van Jezus, moet ik het daar nu weer over hebben? Maar
1: terwijl je toch ook nog niet een heel uitgebreid oeuvre hebt. Althans niet publiek, toch? Maar een enkele bundel.
0: Ik had een hele website vol. Maar,
1: maar dat waren meer korte verhalen, toch? Dat waren niet die verhalen. Gedichten.
0: Nee, de gedichten staan daar ook. Maar de site is uit de lucht. Ik had op een gegeven moment 4 websites voor al die activiteiten. Dat is ook niet meer houdbaar. Dus Maar dit is een trager proces. Mm-hmm. Ik merk de laatste tijd komt het weer lekker wel op gang, gelukkig.
1: Ja. Nou, het levert in ieder geval deze mooie, prachtig vormgegeven bundel op.
3: Dank je. Ik heb een vraag. Hoe groot is voor jou een verschil of overeenkomst tussen een liedtekst? Een liedtekst, ik zeg het expres in het Nederlands, als het om een Nederlandstalig lied gaat, en een gedicht. Wat zijn voor jou verschillen en overeenkomsten daarin?
0: Ik denk dat ze niet heel groot zijn. Want ik merk dat ik, als ik ook proza, maar ook gedichten schrijf... dat ook heel erg op ritme en niet zozeer rijm, maar wel klank gaat.
3: Ja.
0: Dus in die zin zal daar geen heel groot verschil zijn. Ik vermoed, ik heb altijd gezegd van, ik heb tijd lesgegeven. Ik gaf ook een schrijfles op de kunstacademie. Want die kids konden dingen niet onder woorden brengen. Dus moest dat een beetje speels aanpakken. Ik zei altijd van, eigenlijk als je schrijft moet je het kunnen rappen. Dat is wel lekker. Ja. dat soort,
3: doe het hardop, hè? Dat maakt dat.
0: Dat is altijd belangrijk, ja. Maar dat verschil zal niet heel groot zijn. Dus misschien is het overwegen waard om...
3: gedicht of muziek is het. Ja, waarom niet? Ja.
1: Zou je gedicht voor willen dragen uit de bundel?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Bundel heet trouwens How I Can Be Blamed for Failing to See That I'm Blind. Die is dan weer Engelstalig, de titel.
0: Ja, dat klopt, want het is een songtitel. En, ik wou de bundel eigenlijk X noemen in eerste instantie.
1: Er zit ook een groot kruis grafisch door de tekst heen. Ja,
0: en

0: Maar X werd ineens heel erg beladen, dus dat beviel me dan niet meer zo.
1: Ja, vanwege het voormalige Twitter. Ja,
0: ja, precies.
2: Oh, ja.
0: En How Can I Be Blamed for Failing to See That I'm Blind is ook een regel uit een songtekst, inderdaad. Dus zo mengt zich dat allemaal.
1: Ja, vanzelf, ja. Ja.
0: Normaaliter leg ik niet heel graag uit waar het nou precies over gaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit gedicht hecht ik aan om voor te dragen. Want het gaat uiteindelijk, zo begon het niet, maar daar draaide het op uit, over dementie. En daar viel mijn moeder aan ten prooi.
1: Mm-hmm.
0: En zo dook eigenlijk toch een soort persoonlijke actualiteit.
1: Ja.
0: Actualiteit van heel veel mensen dook toch in dit gedicht. En als soort hommage aan haar zou ik deze graag voordragen. Hij heet X-Files. Moet ik even de leesbril erbij op? X-Files. Schimmellinnen, bladdergoud. Aan de door kelder klamheid kromgetrokken ruggen valt zonder veel moeite je lot af te lezen. Boekdelen spreken in tongen, kleven de klanken terug aaneen tot de inktzwarte oerzwam waaraan ze ooit ontkwamen, toen we nog naar woorden taalden. Terwijl het onzegbare al die tijd onzegbaar bleef, zelfs voor wie oud en inmiddels breekbaar bleek. Stamelzinnen, hapertaal. De schemering schampert het laatst geschrevene naar God weet waar je de schamele oogst van je dagen nu bewaart. Verpulverd voor je het vast kunt pakken, laat staan doorbladerbaar. Schrale troost in herhaling van broze beelden, loze woorden.
1: Hoi Mark.
0: Dank je.
1: Prachtig. Hey, over die X in X-Files, in de titel. En je had het ook al over, ik wilde de bundel eerst X noemen.
0: Ja.
1: Dat blijkt wel uit de titels. Want in elke titel zit een X verborgen in het X-Files. Exit Strategy, Jinx, Reflux. Op een gegeven moment valt het op.
3: Hey.
1: Ja, Crux, non-existent.
4: Rex, Phalanx.
1: Ah, ja. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Dat
1: kwam door het idee om het een X te noemen, of niet?
0: Ja, en het zou X gaan heten, omdat ik van plan was om 10 gedichten te bundelen.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar die
1: ja.
3: Oh ja.
0: Ah. Dus, het gymnasiumknakkertje, dat draait toch weer op, altijd. Ja. Of vervelend, maar... dus dat was eigenlijk de reden om dat zo te doen. En ik vind het ook wel leuk, gewoon, want op een gegeven moment ben je gedwongen ook om Engelstalige titels te gaan gebruiken. En daar heb ik nooit zo'n problemen mee. Ik
1: nee.
0: Dat altijd een beetje geforceerd op het allemaal Nederlands.
1: Nee, dat wordt wel. Dat wordt bij de hedendaagse dichters ook wel veel gemengd, hoor.
0: Daarom.
1: Dat zie je wel veel.
0: Daarom. Dus ik.
1: Hey, 10 gedichten, maar je bent een vormgever. En je hebt ook gewoon een 11e gedicht door de hele bundel heen als een slinger verwerkt. Vond ik erg leuk gedaan ook.
0: Dank je.
1: Ja, sowieso dat vormgeven, hoe verhoudt dat zich tot een eigen product? Want in je werk als vormgever zul je met een opdrachtgever aan de slag moeten van wat willen jullie en wat kan ik? En zoek je zoiets wat passend is. Maar hier heb je natuurlijk alle vrijheid. Ja, boven, je wil het op papier en het moet ook weer niet... het heeft wel een bepaald beperkingen natuurlijk, maar je kunt eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: En hoe kies je dan iets?
0: Nou, dat is heel lastig.
1: Ja.
0: Nee, dat klopt. Het is net als vormgeven voor je eigen muziek is lastiger dan voor een ander.
1: Omdat
0: je kent te veel nuances van wat je zelf aan het doen bent.
4: Mm-hmm. Kill your darlings, maar het zijn dan ook echt jouw persoonlijke darlings, ja.
0: Ja, en op een gegeven moment door ervaring weet ik ook wat wel of niet werkt. Hè? Dus dat scheelt. Dus dan kun je al een hoop dingen weglaten. In dit geval is het zo ontstaan. En ook wel gewoon bijvoorbeeld de titel vrij klassiek gezet. Omdat ik heel erg houd van die oude boeken en geschriften die in elk kasteel in een vitrine liggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort typografie, heel klassiek, daar hou ik ook van. En ik hou ook heel erg van heel klassieke dichtbundels.
1: Ja.
0: Maar toen ik het zelf allemaal op een rijtje had gezet en met illustraties, toen vond ik het toch te klassiek worden. Dus ging ik er weer doorheen klieren. Met nog een gedicht. Wat ik ook echt letterlijk in de oppaak zo heb geschreven.
1: Oh, wat goed.
0: Niet apart geschreven. Dat, ik moet
1: bijna zien. Een ready-made. Dus, ja,
0: ja ik moet zien wat er gebeurt ook op de pagina's en hoe het verdeelt.
1: Ja, op de pagina's waar illustraties staan of tekeningen van jou, zeg maar, of grafisch werk. Daar zitten af en toe witte balkjes met in die in klassieke letter zinnetjes of woorden. En bij elkaar vormt dat een gedicht.
0: Ja,
4: en ook weer een heel sterk beeld wat me deed denken aan de samenspraak van de vrouwen, waar het gaat over elke granaat blijft hangen in het eigen prikkeldraad uiteindelijk. Jij beschrijft een kogel op weg naar een kinderhoofd die zich onderweg bedenkt.
0: Ja, nou, ik heb het ook even uitgeprint, want het, om voor te dragen heb ik al een keer gemerkt.
1: Dan moet je de hele bundel doorbladeren.
2: Is dat niet te doen? Ja. Nee.
0: Dus ik was wel van plan om die ook even.
1: Laat hem dan maar gelijk horen, zou ik zeggen. Ja. Dan weten we waar we het over hebben.
0: Oh, wel die bril weer op natuurlijk. Het is een titelloos gedicht. Dus een gedicht X. XI eigenlijk. Je zou willen weten waar het godverdomme gebleven was. Dat grenzeloze vertrouwen in de goedheid van zelfs de allergrootste klootzakken. Als je maar de juiste woorden sprak. En toch... Het geeft niet dat je dacht dat iedereen even bevattelijk zou zijn voor liefde of het idee daarvan als jij. Sprak je maar de juiste woorden die zonder duivels of goden, zonder tanden, zonder tong, zo zacht gezongen dat zelfs de kogel op weg naar een kinderhoofd halverwege tot inkeer komt, uit schaamte niet langer zijn baan vervolgt. De tijd voortaan breekbaar als de woorden die je zou prevelen wanneer je wist hoe ze perfect tussen ogen te mikken. Dat er zelfs bij de allergrootste klootzak iets brak, iets bloedde, wie weet voor het eerst bloeide.
1: Mooi. Ja, heel treffend wat mij betreft. En inderdaad mooi dat hij dus over die hele bundel verspreid zit. En je dus opnieuw gaat lezen, die bundel, zeg maar. De tweede keer alleen maar voor het ene gedicht. In ieder geval, dat was mijn ervaring.
0: Oké, mooi. Ja.
4: Om de zinnen zo achter elkaar te horen.
1: Ja, inderdaad, op die manier. Je had het er net over dat je voor al je verschillende facetten van je werk een aparte website had, maar dat die offline zijn. Heb je nu nog wel een plek waar mensen deze bundel kunnen vinden, bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Dat is op emergency.nl. Toen ik zelfstandig ontwerper werd, noemde ik mijn bedrijf Emergency Response Unit. En ik heb het domeinnaam emergency.nl. En daar is alles te vinden over de bundel, maar ook over mij. En daar valt u te bestellen.
1: Ja. Dat is mooi. Je bent, we hadden het al over het grafische vormgeven, maar je bent ook nog tekenaar en muzikant. Tekenaar af en toe wel eens ergens een tentoonstelling, wel eens in Den Haag. Maar ook af en toe in het tekenkabinet in Amsterdam, geloof ik.
0: Ja,
1: eens in de zoveel tijd hangt daar werk.
0: Ja, op dit moment ook.
1: Oh, dit moment ook, ja.
0: Net vrijdag een werk verkocht, dat is ook leuk.
1: Dat is tof. Ja.
0: Ik kan niet laten om even te zeggen.
2: Leuk. Ja, dat is hartstikke mooi, ja.
1: Dat is als kunstenaar hartstikke leuk. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, tof. We gaan al bijna afronden. Ik heb nog muziek van je klaarstaan. The Garden of Heaven.
0: Heaven.
1: Zat bij het grafische werk ook een X doorheen, toch? Bij deze track.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus het is echt dezelfde periode, gok ik, ontstaan of niet ongeveer?
0: Laat ik zo zeggen, het is allemaal thematisch verwant. En ook in vorm wel, hoor.
1: Mooi herkenbaar. Strakjes de literaire agenda en natuurlijk op reis met Anne Tjerk. Eerst Mark Fabels.

0: laatste track van Mark Fabels. Hier gewoon op de Haag FM.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: En van de weken daarna, zondag 7 juni, dat is dus vandaag. En om 3:30, dus daar kun je nog naartoe. In Poelgrie is er Cultuur op zondag, dat is eens in de zoveel tijd. Dit keer wordt Casper Posma geïnterviewd over zijn boek Dag dat de duivel des Indus...
2: De titel naar des Ende kwam.
0: Oh, de dag dat de duivel naar des Ende kwam. Ja, interview wordt gedaan door een Adrienne van de Nieuwe Giezen.
2: Oh, die is goed, joh.
0: Ja?
2: Okay. Ja. Aanstaande dinsdag om 11:00, dus dan is het 9 juni... is er een literair atelier Agogo in de bibliotheek in Nieuw-Waldeck. Schrijfster Mira Vetiku geeft daar een schrijfworkshop voor senioren.
0: Vrijdag 12 juni om 8:00, Daniel Moreno Meijer komt zijn boek De Toorn is Majeur presenteren bij Bookstore. Dat zit aan het noordeinde volgens mij. Boekpresentatie in combinatie met gitarist Janis Giagourtas.
2: Volgende week zaterdag, 13 juni is dat, om 10:30. Dan is er in de bibliotheek aan het Bezuidenhout een pareldag. De gast is Edith de Gilde en zij draagt daarvoor uit eigen werk.
0: En er is heel veel te doen op die zaterdag, ook op 13 juni dus. Om 1:00 de Living Poets Leesclub in Huis van het Boek. De host is zoals altijd daar, Meriem Abdelalim. En het gaat dit keer over Bab Schons. Dus samen Bab Schons lezen en daarover praten.
2: En dan om 3:00 diezelfde zaterdag, de 13e, Doe Gewoon Je Ding. Hier in de Centrale Bibliotheek. Open podium van Ik Spreek. En dat presents Uit de Leegte. Dat is het thema die middag.
0: En we houden nog niet op over die zaterdag. Want je moet kiezen, ook om 3:00. Maar dan in Paagman aan de Fret. Harry Jekkers is de gast. Samen met schrijver Sander van Leeuwen. En die hebben het boek Ik Hou Van Mij geschreven. Een soort biografie.
2: Zondag 14 juni om 1:00 in het Huis van het Boek. Een open podium, Living Poets Open Mic. Host Mariam Abdelalim, gast Benzo Karim. Die kennen wij hier ook.
0: Nog meer op de zondag 14 juni om 2:00. Het Lustrum Festival is die hele week trouwens bij Colette. En dan kun je op zondag 14 juni komen dichten over de Rijnkenstraat. En dat houdt in, dat is een soort challenge. Je gaat naar de Colette toe. Je krijgt eerst een lezing van Frans Blom over de straatpoëzie die Constantijn Huygens geschreven heeft. Ooit. Daar wordt een lezing over gegeven. Daarna krijg je een workshop van iemand van tijdschrift Elders. En daarna krijg je de tijd om te gaan schrijven over iets wat je tegenkomt in de Rijnkenstraat. En aan het eind is er ook nog een voordracht. Nou ja.
2: Ik woon er al 25 jaar om de hoek. Dat kan wel een klein boek over die straat schrijven. 28 juni, ook een zondag om 3:00, het Woordenrijk, maar dan het poëziepodium in Colette met Joost Baars, Willy the Whisperer en twee andere dichters. En die Willy the Whisperer, die draaien we zo hier na de agenda.
0: Ja, inderdaad. Woensdag 1 juli, jullie dichter bij de dood, dicht eens een voskuil op de begraafplaats Oud-Eikenduin bij het graf van Voskuil, want die is dan 100 jaar geleden geboren. Zijn er diverse dichters die geïnspireerd door Voskuil gaan dichten. En dat was de literaire agenda. Will o' the Whisperer, haar nieuwste single.

0: of them, I promise you are not.
1: Willow the Whisperer, laatste track van haar. Die is te volgen zondag 28 juni in Colette. Dus.
2: Onderweg, de reis als doel. Hier is uw reisleider, Anne Tjerk Mante.
1: Waar gaan we naartoe, Anne Tjerk?
3: Ja,
1: of waar zijn we nu eigenlijk?
3: We gaan door herinneringen. Eens in de zoveel tijd schiet me een herinnering te binnen. Uit mijn jeugd bijvoorbeeld. Of ergens halverwege de rit of wat dan ook. En herinneringen zijn natuurlijk misleidende dingen. Je herinnert je iets op een bepaalde manier. En waarschijnlijk als je het in het echt terug zou kunnen zien, dan was het totaal anders. Of heb je het heel erg anders opgevat. Maar dat geeft niet. Dus herinneringen zijn, dat zijn helemaal dingen. En op weg naar hier naartoe dacht ik, ja, ik ga dat vandaag maar eens een keer doen. Een herinnering delen. En het is een klein verhaaltje. En het heet Spijkerpoepen.
4: We waren toch bezig met de dichter op het toilet.
3: Nou, nee, voilà. En doorspoelen of niet? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Let maar op. Een jaar of 5 zal ik zijn geweest. We woonden ergens in het midden van het land aan een straat met jaren 60 eengezinswoningen en een grasveldje met wat bomen en struiken. Misschien was het een woensdagmiddag. Met een paar jongetjes uit de buurt speelden we werkmannetje. Klussers, bouwers, timmerlieden, zulke werkmannen. Alsof we iets aan een huis moesten repareren of een schuurtje gingen verbouwen, dat idee. Wat we precies deden, weet ik niet meer. Maar we waren werkmannen. En wat doen werkmannen behalve werken? Juist, sigaretten roken. En zeker nog in de jaren 70 van de vorige eeuw. Ik had een spijker tussen mijn lippen geklemd. Dat was mijn sigaret. En hoe het kon gebeuren, weet ik niet meer, maar ineens had ik die spijker ingeslikt. Paniek! Het spel was voor mij meteen voorbij en ik rende naar huis en vertelde angstig en buiten adem aan mijn moeder dat ik een spijker had ingeslikt. En zoals wel vaker in het leven kunnen op de onhandigste momenten uiteenlopende dingen samenkomen. Op zo'n manier dat je er acuut een punthoofd van krijgt. Dat wist ik toen nog niet natuurlijk, maar daar ben ik gaandeweg de tussenliggende decennia wel achtergekomen. Het is soms wonderbaarlijk, die samenkomst van verschillende dingen. Hoe dan ook, ik had die spijker ingeslikt en mijn ouders stonden op het punt om samen met vakantie te gaan. In de tussentijd zou bij ons een soort van gouvernante komen oppassen. Een wat oudere, strenge en ongetrouwde dame. Juffrouw Rolette. Mijn moeder zat in haar maag met mijn spijker slikken. Ze moest alles uit de handen laten vallen. En hup, we gingen naar het ziekenhuis om röntgenfoto's te laten maken. De foto's werden op een lichtwand geplaatst en ik zag ergens in mijn binnenste die spijker oplichten. Wat ik mij van dat moment herinner is fascinatie. Niet zozeer meer de angst van het eerste moment, maar fascinatie. Dat die spijker zo goed zichtbaar was. Dat die daar zo hing te zweven. De dienstdoende arts stelde mijn moeder en mij een soort van gerust dat die spijker er wel op de natuurlijke weg uit zou komen. Mijn ouders konden met vakantie. Juffrouw Rolette sommeerde mij dat als ik moest poepen, dat ik niet mocht doorspoelen. Eerst kwam ze dan met de vork om mijn poep te prakken. Op de tweede dag was het raak. De vork vond de spijker. De spijker was gepoept. De opluchting was groot.
1: Dat ging qua titel toch heel ergens anders naartoe dan ik dacht.
3: Maar het klopt toch?
1: Ja, het klopt, zeker weten. Het is heel letterlijk. Maar wat was
3: het is ook een heel mooi kinderspel natuurlijk.
1: Ja, wat was dat ook alweer dan?
3: Een spijker aan een touwtje en dan boven een bierflesje. En dan probeer je die spijker in dat bierflesje te krijgen.
1: En dat touwtje hing dan om je middel los.
3: Touwtje om je middel. En dan moest je zo'n beetje onder je benen doorkijken.
1: Ja, nou ja. En de houding leek op, ja.
3: Nee, ik heb het gewoon letterlijk genomen.
4: Ik hoop toch zo dat je dit echt goed herinnert. Want ik hoop zo dat dit echt gebeurt.
1: Nou, het hoeft natuurlijk niet, hè?
3: Dit is de feitelijke dingen zijn echt gebeurd.
1: Oh, toch wel? Ja, dat zeg je nu. Maar je zegt net dat de herinnering niet...
3: Dat het geheugen niet gebeurt. Daar is geen twijfel over. Ja. Ik weet niet of we de foto's nog hebben, maar...
1: De röntgenfoto's bedoel je?
4: Voel ik wel.
5: En schrijver Paul Abels stelt altijd van... een goed verhaal moet je niet doodchecken.
1: Nee. Heel goed, heel goed. Ja. Dat je die erbij haalt. Ja. Afgelopen vrijdag was zangeres Arlo Parks op het Poetry International Festival. Zij heeft ook een dichtbundel uit. En die werd geïnterviewd en die had het op een gegeven moment over... ze zei volgens mij, als ik het goed herinner... I like it that the memory is unreliable. Dus specifiek, I like it. Dus niet van, je moet het wantrouwen of zoiets. Nee, ik hou er juist van.
3: Ja. Ja. Het ligt natuurlijk heel erg aan het genre wat je wil. Ja. Als je echt iets historisch wil doen, wordt het lastig.
1: Ja, inderdaad. Ja.
3: Maar voor fictie is het ideaal.
1: Ja.
3: Of een combinatie daarvan. Die schijs aan laten vervagen. Oh, nou ja, die 1020 grijs waar we het al...
4: Ja, wat gisteren notabene de documentaire over Clary Polak. Dat ze dus een boek had geschreven.
1: Ja.
4: Terwijl ze dus in de coronatijd een tweede boek had geschreven. Maar dan meer fictie. En dat ze zei, dat kan ik dus blijkbaar niet. Het staat op papier, maar ik ga het niet uitbrengen. Oh. Want het is niet goed. Blijkbaar heb ik daar niet genoeg fantasie voor. Nee. Ik kan schrijven wat er echt is gebeurd. En dat kan ik goed weergeven. En ook nog iets van mijn eigen gevoelens. Want het ging dan over
1: de dementie van de man. Haar man. Ja.
4: Oh, ja. Echt iets verzinnen vanaf nul. Blijkbaar kan ik dat niet.
1: Oh. Ja. Ja, en nu heb jij net de ode gedaan aan de herinnering van dat het niet... realistisch hoeft te zijn. En dan zeg je daarna van, dit is helemaal echt gebeurd.
3: Nee, ja. Ja. Ik heb die spijker ingeslikt. En die is er ook weer uitgekomen. En we zijn maar naar het ziekenhuis. Die drie dingen.
1: Maar de
3: verdere aankleding, ja.
1: Ja.
4: Ik vind het wel passen bij de fel realistische kinderversie van die buurman.
3: Ja.
1: Mooi. Ik zei het net bij Mark ook al. Kunnen mensen jou vinden ergens? Niet altijd elk verhaal natuurlijk, maar in het algemeen. Als ze een liedje van je zoeken of een...
3: Ja. Liedjes zijn te vinden bij de streamingsdiensten. Op amante.nl is van alles te vinden. Wat met muziek en aanvandartikelen te maken heeft. En dan heb je ook nog Mante Maakt. En daar is beeldend werk op.
1: Ah, kijk, je hebt het nog wel een beetje gescheiden.
3: Ja, ik heb nog
1: wel. Je probeert het wel, ja.
3: Ja.
1: Maar volgens mij ben jij ook zo'n multikunstenaar. Want jouw album die je ook fysiek hebt uitgebracht... daar stond natuurlijk ook weer een beeld van jezelf op een gegeven moment.
3: Ja.
1: Althans, was die vorige geloof ik, met dat vlot op dat water.
3: Dat is een soort terugkerend dingetje, dat jochie op dat vlot. Ja.
1: Je kunt het ook niet laten om het te...
3: Dingen lopen toch door elkaar.
1: Ja, ja. En dit verhaal, gaat dat dan ook weer een andere eventueel een andere uitwerking krijgen of dat niet? Dit is gewoon een verhaal.
3: Nee, het is gewoon een verhaal. Ik ga dat niet... Tenminste, ik heb er geen ideeën over dat een andere vorm moet...
1: Nee.
4: Niet op muziek?
3: Okay. Nou, een verhaal op muziek.
1: We draaiden eerder...
3: Zover ben ik
1: nog
3: niet.
1: om maar nog meer linkjes heen en weer te leggen.
4: Spijkerlied, maar dat bestaat al.
1: Ja, nee, maar we draaiden eerder Arie Spaans. Die zat in een bandje dat Suburbs heette. Die bracht volgens mij ooit een cd uit met een spijker in het hoesje. In het scharnier van het hoesje zat
3: wat mooi.
1: Zo'n grote spijker in. Mooi. Ik hoop niet dat de spijker was van jou. Maar,
3: dat zou groter zijn geweest inderdaad. Ja.
4: En Mark, je zei net dat je een moment had dat de schrijver dacht, alles is al gezegd. Dat lijkt me tot enige paniek leiden als je de teksten maakt en wil blijven produceren. Maar zit er nog iets nieuws in het vat?
5: Ja,
4: ben je dat nog niet te boven gekomen?
5: Jawel. Dat zei ik volgens mij ook al. Momenteel begint het wel weer te lopen. En dat is het voordeel. Ik heb zat andere dingen te maken. Dus dat scheelt. Er komt zeker weer een nieuw werk aan. Ja.
1: Kijk, dat is fijn om te horen. We houden het in de gaten. Adrienne, jij mag straks richting de Poelgrie, hè?
4: Ja.
1: Helemaal voorbereid.
4: Gast Casper Posma, die we hier 3 mei hadden.
1: Dat alweer een tijdje geleden.
4: Ook nog weer terug te luisteren. Mm-hmm. We hebben nu 3 kwartier en we gaan het accent iets verleggen. Het gaat over zijn boek De Dag dat de Duivel naar de Zende kwam.
1: Mm-hmm.
4: Ja, en Bulgarije zit natuurlijk tegenover de Zende in het restaurant Royaal.
3: Ja, mooi.
4: Dus het is een extra mooie locatie ervoor. Ja. En waar gebeurt Haags verhaal? Door hele gewone mensen, door mislukte bankiers, door sterren uit Hollywood... koningen, gekroonde hoofden, de Aga Khan.
1: Alles komt erin voor.
4: Alles komt erin voor. Ja. En de duivel blijkt een engel. Nou, hoe verwarrend wil je het hebben?
1: Dat dus straks om 3:30. Ik ga alweer bijna afronden. Ik ga me weer herhaasten naar Poetry International... wat nog een laatste middag heeft in Rotterdam op Katendrecht. En daar in de buurt, Kop van Zuid. Ik heb nog wat muziek klaarstaan. Patti Smith straks met Frederick. Maar eerst die dingen, ook uit Den Haag, cosplay. Ja, dan moet ik wel de goede aanzetten.

Wil bewegen op de woorden, mijn hartslag ademhalen, dansend op de dromen. Onverhoopt en overhoop gehaald, mijn hartslag in de woorden.

niet om liegen, ik kan er niet omheen. Al deze onverwachte zaken, klaar om mijn gevoelens op te graven. Ik wil niets veronderstellen, de dromen van alle mensen. Ik kan er niet om liegen, ik kan er niet omheen.

dit systeem, al deze onverwachte zaken. Ik omarm de codes tegen. Synesthesie bindt mijn systeem. Ik heb geen zin meer, mijn woorden te vaak gesproken. Geen zin meer in de zaken en die business gewoon maar doen het zo liever te laten. Liever mijn gevoel te laten spreken. Die woorden, de hartslag dansend op de dromen van alle mensen. Die nu beuken op de dromen van alle mensen. Bevrijd mijzelf van substantie, probeer mijn lichaam op te graven. Langs al voorgaand falen, intentie toch herhalend. De liefde opnieuw uitspreken. Kan het praten toch niet meer laten, niet meer laten om te praten. Ik kan er niet om liegen, ik kan er niet omheen met het verlies van al mijn woorden. Bij gebrek aan grote daden.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags. Den Haag.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
3: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
2: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
3: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
2: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
4: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
3: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
4: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
3: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
5: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
4: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
5: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
4: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
6: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
5: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
6: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
5: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

All right, no sleep, just a casual.

Wait a minute. Telephone.

0: organized confusion.
1: One, two.
2: Wait. One, two, three.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Arnhemspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Señoras y señores, ¡vamos a ver lo que nos lleva el río!

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden, is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. En hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
1: De doseersluis op de plek waar ook veel Hagenaars langs reden zou eerst op een andere plaats komen. Maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
1: Goed nieuws voor de biodiversiteit in de stad. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is dus de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt. Hierdoor kunnen muurplanten weer beter groeien, zo laat de gemeente weten. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. De minima rond 12 graden. Morgen eerst periode met zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door enkele buien. De maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.